0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: Here we go.
1: Antenna is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
0: Antenna's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui en het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Bergen. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Bergen. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden. En vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: Kijk bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
1: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
2: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer, wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
9: Bij Kaas en Eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
8: My Vistek, de beste stack voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7:00 geopend.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
12: Mijn naam is Daniel Rowland.
13: Ik ben Remy van Pesten.
14: Ik ben Marcia van Muziekinstrumenten.
15: En ik speel op een cello van het
16: Muziekinstrumentenfonds.
17: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
3: Radiozender voor de gemeente Altena.
4: Wij zijn AFM. Altena's Nederlands beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
4: Met nu
3: non-stop muziek. Dit is

0: Dit is AFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
4: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
5: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
3: Radioreclame via AFM werkt.
4: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met Geld en Gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Elke 2 minuten
8: sterft de moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
9: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
9: Met nu
3: non-stop muziek.
9: Dit is AFM.

beste muziekmix.

0: springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
1: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
0: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
2: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
1: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met met een glimlach.
5: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
8: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken schol of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
11: Mijn naam is Daniel Rowland.
12: Ik ben Remy van Kesten.
13: Ik ben Marcia van Muziekinstrumentenfonds.
14: En ik speel op een cello van het
15: Muziekinstrumentenfonds.
16: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
8: My Vistek, de beste stek voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
8: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
8: Met nu
3: non-stop muziek.
8: Dit is AFM.

0: Dit is AFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
2: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd 1 goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
10: WoonIdee. Dat is mijn idee.
11: WoonIdee in Veen.
10: Aan de Begijnhof.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM. www.amrofnl.nl.
3: Met nu
2: non-stop muziek.
11: Dit is

0: blinkt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
3: Mijn naam is Daniel Rowland.
4: Ik ben Remy van Kesterstrek.
5: Ik ben Marcia van
4: Kesterstrek
5: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
6: Ik ben
5: Marie,
6: ik ben
5: Julia Fertig
6: en ik speel op een viool.
2: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
0: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
7: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. 1 van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is AFM
10: Verkeersinformatie.
11: Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam wat drukker op de wegen. Er staat al 60 kilometer file. Op de A2 bij Eindhoven in de richting van Maastricht, tussen de knooppunt de Eckersweijen en de Hocht, 5 minuten vertraging door een ongeluk. Op de A4 naar Amsterdam voor het knooppunt de Nieuwe Meer 5 minuten extra. Dat komt door de weekendafsluiting van de A9 bij Amstelveen. Op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans 10 minuten vertraging. En op de A59 van Den Bosch naar Zierikzee, tussen knooppunt Empel en Engelen staat 2 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dat kost je een kwartier extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken schol of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
13: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. My Visdek, de beste stek voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modes vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modes in Dussen. A style for every story.
7: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de steltwerk en dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
13: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
7: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
7: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
3: Met nu
7: non-stop muziek.
3: Dit is AFM.

0: is AFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
4: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
3: Radioreclame via AFM werkt.
4: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. 1 van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste 2 goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. De bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak, onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
4: Verkeersinformatie.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 115 kilometer file. Op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland heb je voor de grens bij Nieuweschans 5 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 25 minuten extra door een ongeluk. Dan de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens, een kwartier vertraging. En de M50 van Emmeloord naar Zwolle, die is dicht tussen Kampen-Zuid en het knooppunt Hattemerbroek. Ze zijn daar bezig met opruimwerk na een autobrand. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelancebasis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
4: Wij zijn...

0: van de band Fleetwood Mac, You Can Go Your Own Way. Bijna 6:12. Goedemiddag.
1: Jan van der Steen.
0: Ja, mijn boodschap is eigenlijk hetzelfde als die van vorige week. Tuinstoeltje, hapje, drankje en goede Bluetooth-oortjes voor fijne muziek.

op een of andere manier maakte de muziek van dat kleine vrouwtje uit Australië mij ontzettend vrouwelijk. Uit de Netflix documentaire Kylie hoorde je Kylie Minogue en Light Up. Was de weekendknaller van vorige week. En ja, en wat wordt de nieuwe weekendknaller? Ik roep het dus elke week. En als je er benieuwd naar bent, dan moet je er gewoon lekker blijven luisteren. Want straks om 1:30 dan ga ik de nieuwe weekendknaller bekendmaken. En ik kan je een klein tipje van de sluier oplichten. Het is best wel een beetje dance-achtig.

0: De band Razor Light op de zender van de gemeente Altena. We hebben veel platen gemaakt, waaronder deze Watching America.
1: Drinken iets lekkers, maar je weet eigenlijk nog niet wat. Jam, vlees, hagelslag. Geen probleem. Jan van der Stelt helpt je met een broodje Altena lunchtip.

1 piadina of een grote wrap. 3 plakjes parmaham. Een halve bol mozzarella. Een handje rucola. 1 eetlepel groene pesto. En tot slot nog een scheutje olijfolie. De bereiding van dit heerlijke gerecht. Smeer de pesto op 1 helft van de piadina of wrap. Leg de mozzarella en parmaham op de pesto. Vouw de piadina dubbel tot een halve maan.

Rembrandt en I'll Be There For You. En ik meen dat dat uit de serie Friends kwam. En denk je, Friends, dat was dat ook weer. Ja, ik heb het eigenlijk nog nooit gezien, volgens mij.

0: Nederland live te zien. Het is een aanrader. Tenminste, als ze er zin in hebben, maar dat geldt eigenlijk voor elke artiest. Een applausje terecht voor Hanging Around.
1: Broodje Altena. Het lekkerste tussendoortje. AFM.

0: De familie Shepherd en Coming Home.
1: Dit is AFM
2: Weerbericht.
0: Vanmiddag zijn er flinke perioden met zon en wolkenvelden. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 25 tot 28 graden. Op zondag kunnen enkele regen- en onweersbuien ontstaan. Het wordt nog behoorlijk warm met 23 tot 26 graden. Op maandag blijft het overwegend droog met ruimte voor de zon, maar de rest van de week verloopt behoorlijk wisselvallig. De temperatuur gaat geleidelijk omlaag. Halverwege volgende week is het 18 graden.
1: Dit is AFM
2: met het nieuws uit Altena.
0: Inwoners van Altena kunnen tot 22 juni ideeën indienen voor hun dorp of wijk via het inwonersbudget. De gemeente stelt dit jaar 100.000 euro beschikbaar voor initiatieven op het gebied van ontmoeten, sport en groen. Ideeën kunnen worden aangemeld via de participatieplatform van de gemeente. In september mogen inwoners stemmen op de ingediende plannen, waarna het budget wordt verdeeld. Volgens wethouder Van Ooyen brengt het inwonersbudget inwoners samen. Je bedenkt, bepaalt en doet samen wat goed is voor jouw buurt, aldus de wethouder die inwoners oproept om ideeën in te dienen en te sturen. Een fotograaf is donderdagavond in Giessen beroofd van twee cameralenzen. De overval vond rond 7:15 plaats in het Almbos, meldt de politie. De man werd aangesproken door een onbekende die vroeg naar de waarde van zijn camera. Toen de fotograaf weigerde antwoord te geven, zou hij zijn bedreigd met een scherp voorwerp. De dader nam twee lenzen mee en vluchtte op de fiets richting de Karbogert. De fotograaf raakte niet gewond, maar de impact van het incident is volgens de politie groot. De gemeente Altena verlaagt de kosten voor de medische keuring bij een gehandicapte parkeerkaart met ruim 21 euro. Het tarief komt daardoor uit op €238,57. Uit onderzoek bleek dat de verhoging per 1 januari 2026 te hoog was vastgesteld door een rekenfout. Inwoners die dit jaar al het hogere bedrag betalen, krijgen het verschil terug. De verlaging kost de gemeente jaarlijks ongeveer €1.900 aan inkomsten. Verder verlagen of schrappen van de kosten is volgens het college niet haalbaar. Inwoners met een laag inkomen kunnen mogelijk terecht bij de bijzondere bijstand. Meer dan 100 toekomstige bewoners van nieuwbouwproject Lange Straat in Wijk en Aalburg hebben deze week voor het eerst kennis gemaakt met elkaar en hun nieuwe buurt. Tijdens de bijeenkomst werd ook de officiële start van de bouw gevierd. De nieuwe wijk komt tussen de Polstraat, Lange Straat en Maasdijk en telt 90 woningen verdeeld over koop- en sociale huurhuizen. De wijk krijgt een groen en dorpskarakter met aandacht voor wateropvang en hittebeperking. De bouw kende eerder uitdagingen rond nutsvoorzieningen, maar volgens de betrokken partijen kan het project nu echt van start. De oplevering van de wijk staat gepland voor 2027. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.
2: Dit is AFM.
1: Dit is Broodje Altena met Jan van der Stelt, AFM.
4: Daar heb je die kale van de radio.

Soulvation en Reset Your Brain. En Soulvation was een danceproject met toen nog Ronald Molendijk en Jeroen Rietbergen. Bekende namen overigens. In de loop der jaren is de opzet veranderd. En Jeroen die is vervangen door Erland Galjaard. En dat is ook al een bekende naam. Denk aan Wendy van Dijk. Ze draaien tegenwoordig Tech House en produceren nieuwe dance tracks. En Ronald Molendijk, ja, wie kent hem niet? Hij is een vaste tafelgast bij verschillende praatprogramma's. En dat is dus niet bij iedereen even geliefd. Maar ja, misschien is hij soms wel eens leuk. Hier is de nieuwe Nothing But Thieves. Evolution.

0: energie. En wat een goede track weer. De nieuwe Nothing But Thieves. Volgend jaar, 15 en 16 januari, staan ze in de Ziggo Dome. Je hoort de Evolution.
1: Heerlijke radio. Voor de gemeente Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. AFM.

Genesis with you. De Noorse DJ Kygo samen met DNCA en Dancing Feet. Het is 10:50 geworden. En zometeen na deze plaat hoor je de kippenvelplaat. En dat is een hele mooie deze week. Royal Otis en Murder on the Dance.

0: origineel is van Sophie Ellis Baxter en uit de film Saltburn met natuurlijk de naakte dansscène. En via TikTok kwam het nummer weer in de hitlijsten. Prachtige cover door het Australische duo Royal Otis. Je hoorde Murder on the Dance Floor.
1: De Kippenvelplaat.
0: Vandaag een band die door menig muziekliefhebber wordt gezien als een van de meest geniale bands uit de muziekgeschiedenis. De band heette aanvankelijk On a Friday, maar vernoemde zich later naar een nummer van de band The Talking Heads. Hun doorbraak kwam met het debuutalbum in 1993 en gedurende jaren daarna kwamen er nog 13. Het gaat over de legendarische band Radiohead. De Kippenvelplaat gaat over oppervlakkigheid, ego en angst om vergeten te worden. Het beschrijft mensen die alles opofferen voor succes en status om uiteindelijk eenzaam achter te blijven. Hier is het prachtige High and Dry.
1: De

Pernau en Khalid. En The Hard Way. En Pernau komt uit Australië. En het valt mij op dat ik het afgelopen uur heel veel artiesten gedraaid heb die uit Australië komen. Denk aan Kylie Minogue. Volgens mij ook Shepard. Royal Otis. En dit Pernau ook. Het lijkt wel dat er goede muziek gemaakt wordt in Australië. Deze dame die komt uit Amerika. Is de 50 ruim gepasseerd en ziet er nog steeds appetijtelijk uit. Tot aan het nieuws van 1 uur. J-Lo en Waiting for Tonight.

0: Dit is AFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. 1 van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De 2 laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. 2 geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn 2 concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is vrij druk op de weg. Er staat in totaal zo'n 130 kilometer file. De meeste vertraging zien we nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Beest en Zaltbommel over 9 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. A10, de ring van Amsterdam, tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer, 7 kilometer file met daar 10 minuten op onthoud. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Bunnik en Nieuwegein, 8 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar rijdt het langzaam tussen Zwijndrecht en knooppunt Klaverpolder. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. En een ongeluk veroorzaakt file op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Nijmegen en Malden nu 5 kilometer file. De vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
10: Springt uw
6: website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
10: MyVisTech, de beste stack voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend.
11: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
6: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
10: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
12: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
10: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
13: De radiozender voor de gemeente Altena.
14: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
13: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
14: Met nu
13: Broodje.

0: in Amerika. Hypersonic Missiles, 10 over 1 als je net inschakelt. Goedemiddag.
1: Jan van der Stelt!
2: Gadverdamme!

zometeen draai ik ook nog de Bausa en dit van Bakermat, I Love Life. Of misschien moet het succes van John de Bever en Wilfried Genee een succes worden. Dat hangt natuurlijk allemaal af van de presentaties van het Nederlands elftal. Want dat zou natuurlijk ook best wel weer een zomerplaatje kunnen worden. Ik vind het in ieder geval niks, maar ja, het is wel gezellig. Dit is Radio AFM, Altena's beste muziekmix. De zender van de gemeente Altena. Met tot aan 2 uur broodje Altena. Met daarin hele fijne muziek, zoals deze van Lady Antebellum, Need You Now.

0: is typisch zo'n plaat waar, waar je probeert mee te zingen en dat je dan nog denkt dat je mooi zingt. Herken je het? Lady Antebellum. Ik vraag me af of het bandje nog bestaat. Je hoorde Need You Now.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Vandaag de dag.
0: 30 mei, dag 150 van het jaar. En tot het einde van het jaar zijn er nog 215 dagen te gaan. Enkele

Nu komen drie mensen om het leven. 1992. De reguliere treindienst tussen Maastricht en Aken wordt opgeheven. Dan 2005. De Amerikaanse studente Natalie Holloway verdwijnt spoorloos op Aruba. 2009. Australische violist Ray Chen wint de Koningin Elisabeth voor viool. De tweede plaats is voor de Belg Lorenzo Gatto. 2019, Erling Braut Haaland scoort 9 maal tegen Honduras op het wereldkampioenschap voetbal onder 20 in Polen. 2024, de Amerikaanse president Donald Trump wordt als eerste oud-president ooit door een jury schuldig bevonden in een strafzaak die

actrice Stormy Daniels op als juridische kosten. Het betalen van het zwijgeld is niet strafbaar. Het daarvan vermelden als juridische kosten is dat dus wel. Jarige mensen. Natuurlijk zijn er vandaag jarige mensen. Lenny Davidson, dat is een Britse gitarist van de Dave Clark 5. Hij wordt vandaag 82 jaar. Peter Wening, Nederlandse muziekprogrammeur voor poppodium Vera. Hij wordt vandaag 71 jaar. En Lillian Helder, dat is een Nederlandse politica, 53 jaar. Ik moet eigenlijk gewoon zeggen Lillian op zijn Nederlands. Ailee, Koreaans-Amerikaanse zangeres, 37 jaar. En de Amerikaanse actrice Zoe René. Zij wordt vandaag ook 29 jaar. Maxence Rivera, Frans voetballer, 24 jaar. En er was ook nog een damejarig geweest. Ze is overleden in 2018. Ze heet 2019 moet ik zeggen. Ze heet Marie Fredriksson. En ze was de Zweedse zangeres van de band Roxette. Ze had vandaag 68 jaar geworden.

0: Ze had vandaag 68 jaar geworden. Marie Frederiksson was de Zweedse zangeres van de band Roxette. Helaas is ze dus overleden. Maar gelukkig hebben we de muziek nog.
1: Here we go.
2: Antenna is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Antenna's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: My Heart. En nu denk je misschien, hoe gaat het met Dua Lipa? Nou, dat gaat hartstikke goed, want na haar verloving in juni 2025... met de Britse acteur Callum Turner is het stel momenteel druk bezig... met de voorbereidingen voor hun huwelijk. Jawel, volgens de Italiaanse pers staat er een gigantisch driedaags sterrenfeest... gepland in een luxe hotel in Palermo. En dat ligt natuurlijk op Sicilië. En de geruchten gaan dat de bruiloft mogelijk al in juni plaats gaat vinden. We wachten het even af.
1: Broodje Altena. Het lekkerste tussendoortje. AF.

0: Whitney Houston en My Love Is Your Love.
1: Dit is AFM
2: Weerbericht.
0: Vanmiddag zijn er flinke perioden met zon en wolkenvelden. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 25 tot 28 graden. Op zondag kunnen enkele regen- of onweersbuien ontstaan. Het wordt nog behoorlijk warm met 23 tot 26 graden. Op maandag blijft het overwegend droog met wat ruimte voor de zon, maar de rest van de week verloopt behoorlijk wisselvallig. De temperatuur gaat geleidelijk omlaag en halverwege volgende week is het niet warmer dan 18 graden.
1: Dit is AFM
2: met het nieuws uit Altena.
0: De gemeente Altena neemt ingrijpende verkeersmaatregelen om sluipverkeer vanaf de A27 terug te dringen. In Dussen, Hank, Nieuwendijk en Uppel gelden tijdens de ochtendspits gesloten verklaringen voor doorgaand verkeer. Alleen bestemmingsverkeer en hulpdiensten mogen dan doorrijden. Daarnaast worden drempels, wegversmallingen en aangepaste voorrangssituaties ingezet om verkeersdrukte in de dorpen te verminderen. Volgens wethouder Hans Stanus moeten de maatregelen zorgen voor meer verkeersveiligheid en leefbaarheid, terwijl de dorpen bereikbaar blijven voor bewoners. De gemeente verwacht dat de nieuwe regels nog voor de zomer ingaan. De N322 Almweg bij Almkerk is donderdag 4 en vrijdag 5 juni overdag afgesloten tussen de Woudrichemseweg en Waardhuizen. Aannemer D. van der Steen voert in opdracht van de provincie Noord-Brabant herstelwerkzaamheden uit, omdat eerder onderhoud niet het gewenste resultaat opleverde en delen van de weg onveilig zijn geworden. De afsluiting geldt voor beide dagen van 7 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Verkeer wordt omgeleid via gele borden. De oversteek bij de Scherzenstraat en Boompjes blijft open. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd en aangepaste busroutes. Defensie gaat komende jaren waarschijnlijk vaker oefenen boven Altena. Dat meldt het college van burgemeesters en wethouders aan de gemeenteraad over het militaire laagvlieggebied Maaswaal. Volgens Defensie zorgen internationale spanningen en de behoefte aan meer militaire paraatheid voor extra trainingsvluchten. Nieuwe oefengebieden zijn pas rond 2030 beschikbaar, waardoor bestaande gebieden intensiever gebruikt worden. In Altena leidt dat geregeld tot klachten over geluidsoverlast van laagvliegende helikopters en oefeningen. Ook tijdens oefening Agile Tiger vorig jaar kwamen veel klachten binnen. Defensie erkent dat communicatie toen tekortschoot en onderzoekt nu betere informatievoorziening voor de inwoners. De gemeente Altena heeft het jaar 2025 afgesloten met een positief resultaat van 3,7 miljoen euro. Dat blijkt uit jaarstukken die het college aan de gemeenteraad heeft aangeboden. Volgens wethouder Hans Stanus is het afgelopen jaar geïnvesteerd in onder meer jeugdzorg, woningbouw, onderhoud van wegen en groen en plannen voor een derde haven in Werkendam. Voor de komende jaren blijft het financieel beeld onzeker. Altena verwacht voorlopig tekorten vanaf 2027. Welke keuzes daarbij worden gemaakt hangt samen met de plannen van het nieuwe college dat momenteel wordt gevormd. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: vertelde. Dat ze hoog in de hitlijsten met de Faithless. Bij Rexha en dit doet ze samen met David Guetta in Sad Girls, de nieuwe weekendknaller.
1: Broodje Altena. Het ultieme weekendgevoel.

Anywhere. Dan denk ik terug aan een zomer van een aantal jaar geleden. Ik slenterde toen over het veld van Rock Werchter en stapte toen de inmiddels bloedhete Club C binnen. En daar stond toen een piepjonge Ierse band. En de zanger is de zoon van Bono en klinkt verdraaid veel als zijn vader. Maar die band bewijst in die middag dat ze geen kruiwagen nodig hebben. Wat had die band hun energie? En dat is ook de programmeurs van Rock Werchter opgevallen. Want een exact een jaar later stonden ze er weer. Maar dan niet in een zweterige tent. Maar gewoon op het grote podium, main stage en in de brandende middagzon. Speelden alsof ze nooit anders hebben gedaan. En je hoort ze op de achtergrond. Wat een band. En wat spelen ze goed. Hier is Inhaler met een van hun hits. Die is

keertje tijd hebt, ga dan naar jouw favoriete streamingsdienst. En zoek eens op iets op van Inhaler en ga er eens op je gemakje naar zitten luisteren. Dan denk je, ja, dat is wel heel goede muziek.

0: cocktailtje op een luxe terras. En dan dit soort muziek op de achtergrond. Zonnetje bij. Wat wil je nog meer?
1: Disco Classic.
0: Een Amerikaanse funkband die midden jaren 70 enorm populair waren. Ze bleven actief tot 1985. Hoewel ze verschillende zangers en zangeressen in de gelederen hadden, blonk de

niet altijd uitgebreide teksten te hebben om een goede plaat te maken. Dat bewijst deze plaat van People's Choice, maar wel weer ook. Do It In A Way You Want It, de disco classic van vandaag. En jouw disco classic, natuurlijk, is die van harte welkom. Laat het me even weten. Stuur even een mailtje naar studio@radioafm.nl met daarop jouw disco classic. En wie weet, draai ik hem dan volgende week wel.

30 mei 2026. Zometeen na het nieuws Kevin en de sport. Met waarschijnlijk veel na-competitie voetbal. Wat mij betreft nog een fijn weekend. Foul!

0: bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
1: WoonIdee, dat is mijn idee.
2: WoonIdee in Veen.
1: Aan de Begijnhof. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
4: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Mijn naam is Daniel Rowland.
8: Ik ben Remy. Ik speel op de
9: straks van het
10: Muziekinstrumentenfonds. En ik speel op een cello van het
11: Muziekinstrumentenfonds.
12: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
3: Radioreclame via AFM werkt.
4: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. En bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden twee piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege het drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
4: Verkeersinformatie.
14: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is vrij druk op de weg. De files met de meeste vertraging staan nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Langzaam rijden over 12 kilometer met 20 minuten extra reistijd. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Een kwartier vertraging in 6 kilometer file. Dat komt door de werkzaamheden aan de A9. A12 van Arnhem naar Den Haag. Daar staat file door een ongeluk tussen Bunnik en Nieuwegein 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Zwijndrecht en knooppunt Klaverpolder 11 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens 2 kilometer stilstaan met daar een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg.
7: Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
3: Radiozender voor de gemeente Altena.
8: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
8: Met nu
3: AFM Weekendsport.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 6. Het sportprogramma voor het land van Heusden en Altena. Dit is AFM Weekend Sport. Met Kevin Joosten.
1: Ja, goedemiddag. Welkom bij een nieuwe AFM Weekend Sport voor deze zaterdag 30 mei. Ja, wederom een prachtige zaterdagmiddag. Want het is op dit moment een graadje of 24 in Altena. Wordt 25 graden, dus er komt nog een graadje bij. Het zonnetje schijnt volop. En daarnaast genieten we dan ook nog een beetje van sport vanmiddag. Ja, ik zeg bewust een beetje, want langzaamaan loopt dit sportseizoen op zijn einde. Dat betekent dat de reguliere voetbalcompetitie erop zit en veel andere competities ook op zijn einde lopen. Maar we hebben wel voetbal na competitie vanmiddag. En dat betekent dat wij een viertal wedstrijden live gaan volgen en een vijfde wedstrijd zo goed mogelijk aan de zijlijn. En dat betekent ook dat we er vanmiddag tot 5 uur zijn. Want ja, alle wedstrijden in het kader van die na-competitie starten vanmiddag om 14:30. En welke wedstrijden zijn dat dan? Ja, VOC tegen Almkerk. FC Axel tegen Wilhelmina 26. Herovina tegen Sparta 30. En Noah 32 tegen Best. Dat zijn de wedstrijden waar we live bij aanwezig zijn. En de wedstrijd SVS 65 tegen Woudegum. Die volgen we vanmiddag zo goed mogelijk aan de zijlijn. Ja, SVS, dat is de club uit Goes. Ver weg dus. Geldt overigens ook voor Axel. Dus nou ja, goed. Daar zijn we gelukkig dan wel live bij aanwezig. 4 wedstrijden dus waar we live bij aanwezig zijn. Waarvan er een viertal dus ook nog voor promotie naar een hogere klasse is. En alleen Woudegum speelt om lijstbehoud. Dus vanmiddag tegen SSV 65. In die wedstrijden proberen we zo goed mogelijk aan de zijlijn te volgen tot het einde. In het kader van de na-competitie betekent een einde dat er dus geen gelijkspel kan zijn. Er kan een verlenging komen van een half uur. En dat kan dan ook nog uiteindelijk eindigen in de strafschoppenserie. Mocht dat het geval zijn, dan zijn we daar uiteraard ook gewoon live bij. Dus misschien iets langer dan 5 uur. Je weet het nooit. En verder, wat hebben we nog meer aan sport? Nou, vanmiddag aandacht uiteraard voor Beachsportvereniging Werkendam uiteraard, zeg ik. Want ja, we spreken René van der Giezen iedere week. En dit keer ook 2 keer. Dat zal zometeen zo een beetje over een kleine 10 minuten zijn. En straks ook nog rond 16:30 in dit programma. Verder gaan we ook nog aandacht besteden aan de zondagvoetbal. Be Ready uit Hank speelde vorige week maandag. Of afgelopen maandag moet ik dan eigenlijk zeggen. De laatste wedstrijd in de reguliere competitie. En we bellen nog een keer met Jurgen Havermans. Die dus ook Be Ready gaat verlaten. Hij wordt assistent trainer van UNA. Daar gaan we straks nog wel even over hebben, denk ik. Straks ook nog korfbal met ACKC uit Almkerk spelen vanmiddag vanaf 15:30 een wedstrijd thuis tegen RWA. De vraag is even of als we Aaron Peter Verschoor om 16:50 spreken, die wedstrijd dan ook echt tot een einde is gekomen. Maar goed, dat maken we dan straks mee. Het is nog wel even interessant, want ik noemde net al die wedstrijden in het kader van de na-competitie op. Ook Dussense Boys speelt na-competitie. Dat doen ze morgen, de eerste ronden. Dat is Dussense Boys tegen Devo, staat die wedstrijd op het programma. En volgende week spreken we uiteindelijk natuurlijk met Javus Culaire om even te horen hoe die wedstrijd is verlopen. Want ook dat blijven we uiteraard volgen. Na competitie dus vanmiddag op het programma. In totaal 4 wedstrijden live in dit programma AFM Weekend Sport. En mocht je zelf wel te melden hebben, sport@radioafm.nl. Dat is sport@radioafm.nl. Dat is ons mailadres. En dan kun je al je informatie en nieuws op kwijt. Wij zijn er tot aan 17:00 vanmiddag met dit programma AFM Weekend Sport.
0: Dit is tot 6:00 AFM Weekend Sport.

0: En een love song. En daarvoor ook nog Donnie en Senna. En waar blijf je nou? En daarmee is het 11 minuten voor 14:30 geworden in het programma van Weekendsport. En gaan we dus over een minuutje of 15, denk ik ongeveer, naar de eerste voetbalwedstrijden van vanmiddag. In het kader dus van de na-competitie. Viertal wedstrijden die we dus vanmiddag live voor je volgen. En wedstrijd nummer 5, dat is SSV 65 Woudigum, volgen we zo goed mogelijk aan de zijlijn. En voordat we naar het voetbal van vanmiddag gaan, gaan we het hebben over Beachsport. Beachsportvereniging Werkendam. Aan de telefoon René van der Giezen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Kevin en goedemiddag luisteraars.
0: Een inschatting weer van de Koperkanijk?
1: Nee. Ik loop hier. Ik ben even wat weggelopen, maar ik loop hier tussen de ronkende dieselmotoren. En dan zal je zeggen, wat is dat dan weer? Maar ik ben even met mijn zoon en mijn kleinkinderen op pad naar de truckshow in Nederhemert. Waar echt onvoorstelbaar honderden trucks staan. Ja, mijn zoon is chauffeur en heeft daar ook wat collega's rondlopen natuurlijk. Maar je weet niet wat je ziet. Dus eventjes wat anders vanmiddag. Maar wel zojuist op de Koperkanijk geweest. Want dat bruggetje moeten we toch gaan slaan natuurlijk.
0: Precies,
1: hier hebben een sportprogramma en geen autoprogramma. Het was daar zoals te doen gebruikelijk, zeker als het zonnetje schijnt, fantastisch toeven. Veel gebeurd afgelopen week, veel activiteiten die nu zo het zomerseizoen volle bak op gang is, allemaal plaatsvinden. En afgelopen zaterdag verliet ik jullie bij een mooie jeugdtoernooi waar we in verschillende leeftijdscategorieën toernooien werden gespeeld. De Nevobo competitie, het zogenaamde JBC, Junior Beach circuit. Waarin de jonge talenten kunnen laten zien wat ze kunnen. En dat was echt een mooi toernooi. De weersomstandigheden waren toen al goed. Maar vooral ook, moet ik toch zeggen, de gedrevenheid van de jeugd. Mooie sport. En leuke mensen, enthousiaste mensen. En een heel mooi evenement. Met mooie podia zo aan het eind van de dag. In allerlei leeftijdscategorieën mochten we prijzen uitdelen. In de mix onder 13. In de jongens en meisjes onder 15. Jongens en meisjes onder 17. Dus was superleuk.
0: En dan kijk je met veel voldoening op terug, kan ik me voorstellen.
1: Ja, daar kijken we zeker met voldoening op terug. Want uiteindelijk, moet ik zelf zeggen, met name voor de jeugd is het geweldig om te doen en dit soort dingen te organiseren. En zij zijn jong, ze hebben ambities, ze zijn gedreven. Dat is hartstikke mooi. En dan ook ouders die daar dan naar kijken. Sommigen iets te fanatiek op hun kinderen zitten. Want die vinden dan ook dat ze moeten winnen. Terwijl wij eigenlijk zeggen, je doet het omdat je het leuk vindt vooral. Dus daar is nog wel eens een klein gesprekje over. Maar goed, dat is herkenbaar denk ik aan de sportvelden tegenwoordig. Het was mooi. Het was een evenement waarbij sportiviteit en plezier hand in hand gingen. En als dat lukt, dan zijn wij stik tevreden.
0: Kijk, mooi om
1: te horen. Dat was mooi. En deze week ook alweer het nodige geweest. Naast alle trainingen zo door de hele week heen. Gisteren mochten we ook een mooi evenement organiseren voor een bedrijf. Waar die ons dan vragen van, kan je voor ons een beachvolleybaltoernooi organiseren? En dat is natuurlijk iets totaal anders. Zijn mensen die zijn in principe niet getraind. Sommigen sporten heel weinig. Maar zij hebben weer een bepaalde gedrevenheid. En voor ons dan de uitdaging om ze aan het ballen te krijgen. En dat is buitengewoon goed gelukt. Dus we hadden de weersomstandigheden mee ook weer. Hè. Er was constant een dreigend onweer op de achtergrond. Maar dat kwam nooit. Dus we konden lekker doorgaan wat dat betreft. En ook die mensen die gingen tevreden. En ook overigens lekker gegeten met een foodtruck erbij. Gingen ze weer naar huis. En gelijk erachteraan hadden we ook nog maar ons eigen bedrijventoernooi. Waarin verschillende teams meededen. Bedrijventoernooi, doe ik het toernooi iets mee tekort. Het is vooral een vrienden- en familietoernooi. Waarin allerlei teampjes van vier mensen of iets meer tegen elkaar spelen. En vooral heel veel plezier hebben. We hebben gisteravond onze nieuwe beachbar in gebruik genomen. We hebben een mooie bar gebouwd op ons terrein. Van allerlei restmaterialen. Maar een enorme inspanning van Mario. Die daar maandenlang de ziel en zaligheid in heeft gestopt. Nou ja, gisteravond ging de tap voor het eerst aan, zullen we maar zeggen. En dat was lang leuk en laat en gezellig.
0: Goed voor de drankomzet, kan ik me voorstellen, ook met die weersomstandigheden.
1: Ja, dat is altijd prima. Dat is altijd prima. En een sportclubje, ja, die moet toch ergens inkomsten vandaan halen en alle beetjes helpen, zullen we dan maar zeggen. En daar hoort dit dan ook bij. Dus nee hoor, wat dat betreft, ja, de locatie wordt steeds mooier. En met dit erbij, dat is toch even een extra dimensie eigenlijk op een stukje ruimte die we niet gebruikten. Waar we nu ook een hele leuke sfeer, sommige mensen hadden het over een campingsfeer, anderen die over een echte beachsfeer. Maar in ieder geval laten we maar ophouden dat het gewoon gezellig was. Dus helemaal goed.
0: Kijk.
1: Dus dat hebben we ook gehad. Dan komende week staat er ook weer het nodig op het programma. Onder andere het Nederlands Beach Soccer Team komt weer trainen. Als mensen toch een leuke, goede training willen zien op het zand van voetballers, dan is het echt de moeite waard om dat ook te zien. Woensdagavond trainen ze van 7:30 tot 9. Nee, sorry, ik moet het anders zeggen. Van 8:00 tot 9:30. En iedereen is ook welkom om daarbij te komen kijken, hoor. Dus de poort staat open. En is indrukwekkend als je kijkt wat die jongens kunnen. Want die bal die rolt natuurlijk nauwelijks over het zand. Dus alles moet door de lucht, zoals gezegd. En het zijn echt wel artiesten die op hoog niveau dat beachsoccer bedrijven. En daarnaast ook BS Beachsoccer Altena, die ook weer in training is voor de nationale competitie. Dus ook op het voetbal-soccergebied gebeurt er het nodige. Daarnaast speelt ook op dit moment, as we speak, speelt Rajsa nog. Zij is in Tsjechië. En zij zijn daardoor naar de kwartfinales, dus dat is goed nieuws. Die wedstrijd is vanmorgen gespeeld om in de kwartfinales terecht te komen. En straks om 3:00 gaat zij weer spelen. Dus ik denk dat we straks in het tweede blokje daar ook iets over kunnen gaan vertellen.
0: Dat lijkt me hartstikke goed, ja. En dat tweede blokje is iets eerder dan normaal. Zo rond 4:30 spreek ik jou weer, denk ik, René. Nee.
1: Gaat helemaal goed komen, gaan we doen.
0: Oké, geniet nog even van de vrachtwagens dan.
1: Ja, zeker. Ze hebben hier en daar ook een radio of een, hoe noem je dat? Een beat, van die beatbox aanstaan in die trucks. Dat horen en zien je vergaat. Maar goed, dat zal de jeugdigheid wel zijn, denk ik.
0: Hoort erbij, denk ik.
1: Als je daar als chauffeur in moet zitten, dan weet ik het niet. Maar oké, het is allemaal show. Hartstikke goed.
0: Ja. Ja, ik spreek je straks weer, René. Dankjewel voor nu.
1: Ja, oké, tot later. Dag.
0: Ja, René van der Giezen, we spreken hem straks rond 4:30. Ja, zoals gezegd, het programma stopt een uurtje eerder dan normaal. Dat heeft alles te maken met het langzaam aflopen van de sportcompetities. Vanmiddag dus alleen na competitievoetbal, want de reguliere competitie is vervallen. En alleen maar, toch 4 prachtige wedstrijden op het programma die we live gaan volgen. En ook de wedstrijd die vanmiddag nog wordt gespeeld in het Verre Goes. De wedstrijd SSV 65 Woudigem proberen we zo goed mogelijk hier aan de zijlijn te volgen. En je op de hoogte te houden van alles wat daar gebeurt. Dat allemaal in het programma AFM Weekend Sports.

Caro Soler en Sophia hoorde je hier op Radio AFM in het programma AFM Weekendsport. Het is precies 2:30 geworden in dit programma. We gaan zo meteen beginnen aan ons voetbalprogramma van vanmiddag. Bestaande uit 4 wedstrijden die we live volgen. Ja, zometeen vanaf 2:30 dus start de wedstrijd VOC Almkerk. Afgelopen woensdag werd al de eerste ronde gespeeld, Almkerk VOC. Die wedstrijd eindigde uiteindelijk in een hele late gelijkmaker. Almkerk stond heel lang op een 1-0 voorsprong. Maar volgens mij zelfs in blessuretijd is toen uiteindelijk nog de 1-1 gescoord. Ja, vanmiddag dus VOC Almkerk op het programma. Dat staat veel op het spel dus voor Almkerk. Namelijk toch ook nog de kans op een promotie dus naar de vierde divisie. Almkerk, periodekampioen geworden in de laatste periode, de derde periode. En vanmiddag dus de nacompetitie voor eventuele promotie naar de vierde divisie. Maar daar moet nog wel flink voor gespeeld worden. Want naast die wedstrijd van vandaag staat er dan ook nog een dubbele finale wedstrijd op het programma. Aankomende woensdag en volgende week zaterdag dan de tweede ronde, de finale wedstrijd. Dan vanmiddag ook vanaf 2:30. De wedstrijd FC Axel tegen Wilhelmina 26. Wilhelmina 26 ook nog periodekampioen geworden in de laatste tweede periode. En vanmiddag spelen zij dus hun wedstrijd tegen FC Axel. 1 ronde. En dan moet het direct gebeuren. De tweede ronde van deze nacompetitie voor promotie naar de tweede klasse staat dan volgende week zaterdag op het programma. En dan zijn er ook nog finales op zaterdag 13 juni. Vanmiddag ook op het programma de wedstrijd Herovina Sparta 30. De eerste speelronden voor promotie naar de derde klasse, eventueel voor Sparta 30. En naast de wedstrijd van vanmiddag van Sparta 30, en mochten zij die gaan winnen, dan moeten ze volgende week finales spelen. Dan is het ook al wel bekend tegen wie Sparta 30 de finale gaat spelen. Dat is namelijk een finale tegen Dubbeldam. Dus dat is al bekend. Eindigde Woudegum helaas vorige week door de verlies tegen Desk, als ik me niet vergis. En in ieder geval de winst van GDC tegen Wilhelmina 26 in de nacompetitie. Voor eventueel lijstbehoud dan wel degradatie. Daar moet dus gespeeld worden vanmiddag tegen SSV 65, club uit Goes. Die wedstrijd staat vanmiddag op het programma. Mocht Woudegum die wedstrijd vanmiddag winnen, dan moeten zij volgende week zaterdag ook nog een finale wedstrijd spelen tegen een nog onbekende tegenstander. Want die komt uit de wedstrijd de Alblas tegen Den Bommel. De wedstrijd die ook vanmiddag op het programma staat. En als laatste vanmiddag dan ook nog om 2:30, dus ieder moment kan die wedstrijd ook gaan starten. De wedstrijd NOAD 32 tegen BES. NOAD 32 dus ook nog in de race voor promotie naar de vierde klassen. En dan speelt NOAD 32 vanmiddag een wedstrijd tegen BES de Valk. Er is nog een tweede ronde wedstrijd op zaterdag 6 juni, volgende week zaterdag. Die wedstrijd zal dan gespeeld moeten worden tegen Olympia 60. En uit die wedstrijd moet dan vervolgens weer een finale wedstrijd worden gespeeld op zaterdag 13 juni. En dan niet vandaag gespeeld, maar morgen een wedstrijd om eventuele promotie naar de vierde klassen voor Dussense Boys. Morgen dus op het programma Dussense Boys tegen Devo. Wedstrijd die om 2:30 gespeeld gaat worden, dus op het terrein van Dussense Boys. En mocht Dussense Boys die wedstrijd winnen, dan moeten zij volgende week zondag een wedstrijd spelen tegen Verdi. Kan dus bij winst dus promotie naar de vierde klasse worden afgedwongen. Ja, dus heel veel op het spel vanmiddag al. In dit kader van de nacompetitie in dit programma van Weekendsport. 4 wedstrijden dus waar we live bij aanwezig zijn in dit programma. En dat proberen we allemaal zo goed mogelijk de komende uren voor je te volgen in dit programma van Weekendsport. Ja, zelf wel te melden hebben. Sports@radioavn.nl. Dat is sports@radioavn.nl. Ik ga jou...

0: Koning en Amsterdam hoorde je op je radio. Dit is Radio AFM waar je naar luistert. Het programma AFM Weekend Sports. Met volop aandacht voor vanmiddag na competitie voetbal. Want er wordt gevoetbald in het kader van die na-competitie. Totaal 4 wedstrijden die we dus live volgen. Het mooie is, ik krijg er allemaal nog informatie door van onze vaste verslaggever Jur Vroma. Vanmiddag niet aanwezig bij de wedstrijd van Woudinchem. Snap ik eigenlijk wel een beetje. Het is enorm ver weg. Hij geeft mij aan dat de tegenstander van vanmiddag voor Woudinchem in ieder geval geen onbekende is. Want Woudinchem speelde 23 jaar geleden in de eerste klasse ook al eens tegen SSV. De club waar vanmiddag dus Woudinchem tegen speelt. Dat is de club SSV 65 in het Verre Goes. Dus dat is mooi. En beide clubs spelen nu om plaats behoud in de derde klasse. Dus ik zei het inderdaad even fout. Beide zijn teruggevallen naar de derde of de vierde klasse. En die wedstrijd proberen we dus zo goed mogelijk vanmiddag aan de zijlijn te volgen. Dan gaan we beginnen ook aan de live wedstrijden van vanmiddag op het programma. De wedstrijd VOC tegen Almkerk in vanmiddag dagen langs de lijn. Fred Koek, goedemiddag Fred. Nee, ik vermoed het al een beetje dat ik een voicemail kreeg, moet ik zeggen. Het duurde een beetje lang voordat ik wat hoorde van Fred. Maar ik heb zeker nog een viertal andere wedstrijden die we dus vanmiddag live voor je volgen in dit programma van Weekendsport. En dat gaan we zo goed mogelijk allemaal proberen vast te leggen. Alle wedstrijden beginnen dus om 2:30 vanmiddag. De bal rolt sinds enige minuten op menig veld. Soms kan het dan volgens mij ook heel snel gaan. Want we gaan naar de eerste wedstrijd. De wedstrijd Noah 32 Bes. En daar is volgens mij van alles al gebeurd. Vanmiddag daar langs de lijn Anton de Waal. Goedemiddag Anton.
1: Ja, vanmiddag is het inderdaad al heel gauw gebeurd. We kregen Noord 32 een vrije trap tegen. Net buiten de 16. Een gevaarlijk moment zal het worden voor Noord 32. Maar die moet eerst nog genomen worden. Maar het was in de tweede minuut pas het al raak. Op links werd het goed doorgegaan door Ruben Bouwman. De bal werd goed voorgezet voor het doel. En het was Matthijs Strijbis die deze kant afronde. En zodoende Noord 32 op een 1-0 voorzet zetten. We gaan nu eerst even de pas vooruit te meten om de verdediging op de juiste volgorde te zetten. De juiste afstand. We gaan weer opnieuw passen, want de bal was een beetje verlegd door de speler van Duits. Hij is uitgepast, de scheidsrechter. En we gaan nu de vrije trap genomen krijgen door Beck. En hij is... wordt afgeweerd met de kop. En voorlopig is dit in ieder geval bezworen. Maar Julian Bosch is ook de bal goed uit. Goed te hoort gezet. Maar Joel Strijdig. Even kijken. Ja, die bal is niet goed. Wordt niet goed gewerkt. Niet scherp genoeg. Alhoewel dat de bal staat achter. En er is in deze kans dat erbij om eventueel de voorsprong verder uit te beginnen bouwen. Hier bij 0-32 tussen Best en 0-32 met de thuisclub in het voordeel van 1-0.
0: Ja, dat was een snel doelpunt al daar. En ja, dan gaan we ook nog naar het Verre Aksel voor de wedstrijd FC Aksel Wilhelmina 26. In vanmiddag daar langs de lijn Henk Treffers. Goedemiddag Henk.
2: Goedemiddag Kevin. Zo kom je nog eens ergens, hè? In het mooie Zeeuw-Vlaanderen.
0: Ja, precies.
2: Uurtje of twee met de bus. En er is dus een bus vol met supporters. En er zijn heel veel auto's uit Wijk en Aalburg deze kant uitkomen. Kortom... geel-zwart is goed vertegenwoordigd hier op het sportpark. We zijn inmiddels een minuutje of 4 bezig. En beide teams die zijn in ieder geval in de beginfase redelijk aan elkaar gewaagd. Er zijn nog geen kansen te noteren voor een van de ploegen. Bij Wilhelmina zat Joey Schalken vandaag weer in de basis. Vorige week tegen GDC wist hij twee keer het netje te vinden. En vandaag start hij vanaf de rechtsbuitenpositie. Ja, verder hebben we eigenlijk weinig verrassingen in de opstelling. Jamal Arikan, de normaal gesproken basisspeler, die moest deze week een training laten schieten. Dus die begint vandaag op de bank. En kunnen we eventueel nog inbrengen als geheimwapen gedurende de wedstrijd. Zal ongetwijfeld gebeuren. Op dit moment is het Wilhelmina dat aan de bal is en dat via de linkerzijde gaat opbouwen. En Gerben Vos die slingert de bal voor, maar de lange doelman van Aksel die weet de bal te vangen. Blijft hij voorlopig na 5 minuten spelen 0-0 in Aksel.
0: Ja, en dan gaan wij naar de wedstrijd Herovina tegen Sparta 30. En vanmiddag daar langs de lijn Hans Groeneberg. Goedemiddag Hans.
3: Ja, goedemiddag, studio en uiteraard luisteraars. Ja, we zitten hier te kijken naar de competitiewedstrijd van Heerenveen tegen Sparta 30. Zeggen de eerste 10 minuten Sparta 30 wel het betere van ons spel. Sparta 30 moet gewoon oppassen dat de spits Jesse van Vliet, dat ze die onschadelijk maken. We krijgen nu een doorbraak van Heerenveen. 1-1 punt keeper al. Dus thuis voor Van Pelle. Goed gekiept. Maar ik zei al, ja, het gevaar moet echt van Jesse van Vliet vandaan komen. Die gewoon 1-1 loopt. Dit seizoen 19 keer gescoord. En de middenvelder Martijn Homo. Dat zijn wel de nu een grote kans voor Sparta 30. Oh, vrij voor de keeper. Nog een keer. Ja, het voort. Stijn de Boer. 0-1. De 11e minuut. Goed doorgegaan van Stijn de Boer. In eerste instantie nog geweerd door Jan Schimmel. Maar goed, in tweede instantie Stijn de Boer goed erbij. En Sparta 30 leidt met 0-1. Nou, mooie opsteker. Ik moet zeggen, de publieke belangstelling valt enigszins tegen. Ik had het echt wel wat drukker verwacht hier. Maar ik denk misschien 300 toeschouwers misschien. Dus dat valt toch wel enigszins tegen. Ik had zeker wel het dubbele verwacht. Maar goed. Daar hebben de voetballers eigenlijk weinig mee te maken. Dus, maar goed, Heerenveen zal nu naar zijn ander vaartje moeten tappen. En nu aan de aftrap. Nou, we gaan kijken. Balletje terug. Kortje naar de rechtshalf. Kunt hier op van Lauwen. Ja, ik denk toch initieel even trekken van die toch wel vroege achterstand. Nou, via de linksback gaan ze nieuwe bouwen. Balletje weer breed naar de rechtsback. Ja, zelfs ongetwijfeld diep te zoeken bij Jesse van Vliet. Inderdaad, 1-1. Jesse van Vliet wordt goed verdedigd door de Nieuwelstein. Nou, Serran wordt aangesproken in de middencirkel. Geen overtreding, dus Heerenveen weer een bal bezit. Kan via de linkerkant hebben opgebouwd worden. Als de bal ingesteld worden naar Martijn Hobo, die kan een actie gaan maken. Kijk, een balletje oprecht. Nou, een beetje behoedzaam spel van Heerenveen. En een verloren bal eigenlijk hoog over het doel. Volledig mislukte voorschot. En dan kan keeper Van Pelle de bal weer in het spel brengen. We spelen hier 13 minuten stand bij Heerenveen Sparta 30 0-1.
0: Ja, meteen een live doelpunt al daar dus bij die wedstrijd Heerenveen Sparta 30. Ja, soms kan het snel gaan. Inmiddels dus al 2 doelpunten in de wedstrijden die we vanmiddag live volgen in dit programma AFM Weekendsport. Heerenveen Sparta 30 dus 0-1. En bij Noah 32 tegen Bes, in de tweede minuut al een doelpunt al daar. Noah 32, Bes is op dit moment de stand 1-0. Ik zit ondertussen nog even te kijken of we al iets zien gebeuren bij een SSV 65 tegen Woudegem. Ja, daar lijkt de stand ook nog steeds 0-0 te zijn, keren we zo meteen uiteraard terug bij het live voetbal van vanmiddag in dit programma AFM Weekend Sport. Met nu muziek van Miley Cyrus, End of the World.

0: Miley Cyrus en End of the World hoorde je hier op Radio AFM. Waar het inmiddels bijna 10 minuten voor 3 is geworden in dit programma AFM Weekend Sport. En we vanmiddag dus een viertal wedstrijden live volgen in dit programma. Is het allemaal voetbalwedstrijden in het kader van de nacompetitie. En wij keren dan ook terug naar de wedstrijd FC Axel tegen Wilhelmina 26. Henk Treffers.
1: Ja, hier is het eerste doelpunt gevallen in Axel. Het was een aanval van Axel over de linkerzijde werd de bal voorgezet. En bij de tweede paal kon een aanvaller van Axel de bal voorbij onze goalie Joran de Laat werken. Even ervoor kwam Axel er ook al een keer eerder snel uit. Als ze eruit komen doen ze dat direct met veel mensen. En toen stuitte de bal net iets te ver van de hoed van de aanvaller van Axel. Anders was het op dat moment al een grote kans geworden. Maar die bal wist Joran de Laat op te vangen. En op dit moment is het een aanval, of een vrije trap moet ik zeggen, van Wilhelmina rechterzijde. Het staan 76 heel zwart in de 16. En Kevin van Ness die geeft de bal breed aan Nick van Ooyen. En Nick van Ooyen die probeert uit te halen, maar zijn poging wordt strand in de muur van blauwe Axel-spelers. En Axel verdedigt vooruit. Dus voorlopig is dat hier 1-0 in het voordeel van de thuisploeg.
0: Ja, en dan keren wij terug naar de wedstrijd Herovina Sparta 30. Hans Groeneberg.
2: Ja, hier kan ik melden dat er weer gescoord is. Ditmaal voor Herovina in de 17e minuut. Als een voorzet van de rechtskant van Jesse van Vliet. En bij de tweede paal werd er goed ingelopen door de speler van Herovina. En ja, die kon eigenlijk de bal simpel binnenlopen. Dus dit moment al 17 minuten al 1-1. Dus ja, dat belooft nog wat. Herovina is na de eerste 10 minuten na die... De 1-0 van Sparta 30 duidelijk bezig aan de wedstrijd te laten kantelen. Ook door die 1-1 natuurlijk, dus ook weer een boost geeft. En er zijn dit moment duidelijk de bovenliggende partij. Nu een bal.

0: Mijn man is meegekomen, dus we kunnen een lange bal komen. Nou, Remco neemt die bal in de trechter. Duel gewonnen door Sparta 30. En Joram Kuipers, nu wordt afgesloten voor een hoofdblessure van speler van Heerenveen. Ja, tegenwoordig een regel dat er dan onmiddellijk wordt afgesloten. Terwijl Sparta 30 toch wel in een kansrijke positie was aan de rechterkant. Gaan we even kijken. Nou, de speler wordt opgelapt. Ik denk dat het wel meevalt. Hij staat er weer, dus scheidsrechter wel een stuitbal gaan geven. Dat is op zich wel een nadeel van Sparta. Of hij geeft een prima Sparta. Even kijken wat hij gaat beslissen. Dat is wel een duidelijke balvoordeel voor Sparta 30. Nou, hij geeft nog iemand een reprimande van Heerenveen. En we gaan even kijken. De scheidsrechter van dienst gaat doen. Nou, een hele tof gaat hij afspreken. Maar goed. Nou, even kijken, dat hij de bal als Sparta 30 gaat geven. Maar hij wijst nog een eerste tevens terecht van Heerenveen. Die waarschijnlijk wat opmerkingen gemaakt over dat de speler van Heerenveen daar lag met een hoofdblessure. Nou, even kijken. De scheidsrechter krijgt de bal. Of gaat hij beslissen dat er een ingooi? Lijkt er mij niet heel terecht. Nou, Heerenveen gooit in. Kijken, ja, nou. Sportief, speelt de bal terug. En dan kan keeper Twan Peller vanuit achterin weer opgebouwen bij Sparta 30. Nou, gaat dan kies voor een lange bal. Lange bal op Serum in Poglu. Nee, komt niet aan de bal, wat goed uit de Serum. Dus Luc de Roel is gewonnen door Stijn Grasman. En nu komt aan de rechterkant Joram Kuiper in balbezit. Weer overgenomen door speler van Heerenveen. Kunnen we zo doen de opgebouwen naar de linkervoor. Wordt goed afgeschermd door Tom van Tilburg. Nou, komt Jesse Turrenbolen dit. Gaat goed, weer balverlies. Goed ingestapt van Remco van der Heijden. Achterin geeft de balletje op Chris Nieuwenstein. En dan kan het opgebouwd. Goede combinatie van Sparta nu goed ingespeeld op Serhan Pogloek. Ik kan de bal bij Janne van Houten, die houdt hem binnen, ja, kan hem meegeven. Die kan, denk aan de voorzet. Nou, wordt verdedigd door speler van Heerenveen. Jesse van Vliet, de bal die zit. Oh, een hele harde bal nu van Tom van Tilburg. En daar gaat de bal over de zijlijn. En daardoor denk ik dat de scheidsrechter gaat kiezen voor een drinkpauze. Dat geeft me de gelegenheid om terug te geven. We spelen nu 23 minuten de stand bij Heerenveen, Sparta 30, 1-1.
1: Ja, een keer uiteraard. Zometeen terug bij die wedstrijd. We zien ondertussen dat er gescoord is bij de wedstrijd SSV 65 tegen Woudegum. Daar is de tussenstand 1-0. Dan keren wij terug naar de wedstrijd Noah 32 tegen Bes. Anton de Waal.
2: Ja, 17 minuten is de wedstrijd. Die kan afgestapt worden in de reglementaire en betekent een vrije trap van 0-32. Die wordt in de 18e minuut genomen door J.P. Jacobs, Jean Pauls. En dan is het toch wel een vrij verdedigde afstand. Ja, geeft die bal ineens in de kruising. En dat betekent dat 0-32 op dit moment bij 2-0 voor staat. En op dit moment wordt het zelfs een T-pauze van een waterpauze ingelast. En zo doen we dat. Om het proces te kunnen doen. 2-0, dus in het voordeel van Noah 32.
1: Ja, 2-0, Noah 32 tegen Bes nu al. En dan gaan wij voor het eerst in dit programma naar de wedstrijd VOC tegen Almkerk. Vanmiddag daar langs de lijn Fred Koek. Goedemiddag, Fred.
3: Ja, goedemiddag. Allereerst mijn excuses voor de late aanmelding. Ik heb gewoon de telefoon niet gehoord. Maar goed, dat maakt hem niet uit. We zijn hier 20 minuten bezig. En Almkerk speelt een puike partij. De scheidsrechter fluit nu af voor even een drinkpauze. Nou, vind ik een beetje overdreven. Betekent wel dat we halverwege de eerste helft zijn. Hier op het sportpark in Schiebroek, Rotterdam. Een prachtig sportpark gelegen aan het vliegveld. Er komen ook regelmatig vliegtuigjes over. En het is heel verwonderlijk, want afgelopen woensdag is natuurlijk de wedstrijd 1-1 geëindigd tussen VOC en Almkerk. En waar VOC eigenlijk de veel betere voetballende ploeg is het op dit moment eigenlijk andersom. Het is Almkerk dat de kans krijgt. En,

0: Eigenlijk al, ja, als we 100% raak zouden schieten, en dat was misschien best wel mogelijk geweest, hadden ze hier al met 2-0 voor moeten staan. De eerste kans, lees ik vooruit mijn boekje, was een prima actie. Jannik Poek bouwt hem op samen met Melvin van de Heuvel, krijgt hem terug. Komt alleen voor de keeper. En de keeper pakt hem op wonderbaarlijke wijze. Pakt hij hem net voor de lijn. En dat was een 100% kans. En een minuutje of vijf later was er een vrije trap. Ja, luister goed. Een meter of 20 nog op de eigen helft van Almkerk. En Ruben Chabon schiet hem in één keer op de goal. En die bal die valt net over de lat op het dak van het doel. Dus niet in het doel, maar op het doel. Dat scheelde denk ik 20 centimeter. En dan was het een wereldgoal geweest. En wat dat betreft heeft VOC weinig tegenover kunnen stellen. Het ziet er wel allemaal aardig uit. Maar dat komt niet heel veel verder dan een 16 meter. En we hebben één keer een kansje gezien. En dat werd uiteindelijk een corner. Waar ook niets uit kwam. En dus is Almkerk, zeggen we maar, tot nu toe de winnaar op punten van deze wedstrijd. En ja, dan zal Almkerk dat ook echt in doelpunten om gaan zetten. Dat zou echt een wonderbaarlijke prestatie zijn van deze ploeg. Nog even de opstelling ten opzichte van woensdag. Nieuw in de basis, of weer in de basis, is gelukkig Melvin van Heuvel. Die staat in de spits. Die pakt eigenlijk het plekje van Robin Dame. En op het middenveld staat Sulemanba. Na zijn schorsing van woensdag staat hij er weer bij. En dat is een jongen met inhoud, hoor. En dat is een jongen met klasse. En die doet dat op die plek toch een stukje beter dan Falk van Sluisveld. Die natuurlijk woensdag ook helemaal niet slecht deed. Maar die Falk zit nu op de bank. En Suleiman staat gewoon op zijn, ja, laten we noemen, de nummer 6 positie in het elftal. Voor de rest de bekende namen van Steven Molenschot tot aan Robin de Man. Remco den Beste, Konijntje Verosmalen. William Colijn, Thomas Blankers, Ruben Simon, Jenner Koek. Nou, dan heb ik ze allemaal wel gehad. En natuurlijk onze keeper Dennis van Duin. Die wellicht vanmiddag een hoofdrol kan pakken, mocht het gelijk blijven. En penalties gaan worden. Dan kan Dennis die kan zijn hoofdrol pakken. Maar voor zover zijn we nog niet. Het is nog steeds 0-0 en Almkerk is de bovenliggende partij. Met al enige kansen. En als er een doelpuntje komt, zal ik me zeker weer melden. Ga maar terug naar de studio.
1: Ja, maar we uiteraard zo meteen in het volgende uur terugkeren naar die wedstrijden. Ja, even de tussenstanden voor nu op een rij. In totaal 5 wedstrijden die gespeeld worden in het kader van de na-competitie. En 4 daarvan volgen we ook live. VOC Almkerk hoorde zojuist tussenstand 0-0. FC Axel Wilhelmina 26 1-0. Herovina Sparta 30 1-1. SSV 65 Woudegem 1-0. En Noah 32 tegen Bes is het op dit moment 2-0. We keren zo meteen na het nieuws weer bij je terug.
2: Dit

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig, in het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is nog steeds behoorlijk druk op de weg. Er staat in totaal zo'n 120 kilometer file. De meeste vertraging zien we nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. 8 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A15 bij knooppunt Deel, die dicht is. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer, zo'n 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten en Woerden. Een kwartier vertraging na een ongeluk, maar de rijbaan is daar weer vrij. Op de A27 van Breda naar Gorkum, daar is een ongeluk gebeurd tussen Hank en de brug bij Gorkum. Nu een uur vertraging in 7 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via Dordrecht over de A59, A16 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
8: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
9: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard.
3: Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
5: My Vistek, de beste stack voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7:00 geopend.
10: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de steltwerk en dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
11: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
12: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
13: Mijn naam is Daniel Rowland.
14: Ik ben Remy van Kesten.
15: Ik ben Marcia van Muziekinstrumenten.
16: En ik speel op een cello van het
17: Muziekinstrumentenfonds.
18: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
19: Radiozender voor de gemeente Altena.
20: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
19: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
20: Met nu
19: AFM Weekendspot.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 6. Het sportprogramma voor het land van Heusden en Altena. Dit is AFM Weekend Sport. Met Kevin Joosten.
1: Ja, welkom in de tweede uur van dit programma AFM Weekend Sport. Waar we vier wedstrijden in het kader van de na-competitie live volgen. En zometeen ook nog gesprekken met Jurgen Havermans, trainer-coach van Be Ready. Vorige week, afgelopen maandag speelde hij zijn laatste wedstrijd met Be Ready. Want hij wordt assistent-trainer van Oena, maar gaat daarover zometeen nog meer. En wij keren dan terug naar het live voetbal van vanmiddag. Terug naar de wedstrijd VOC tegen Almkerk. Fred Koek.
2: 40 minuten gespeeld, hier nog steeds in Schiebroek en de stand is nog steeds 0-0. En nu hebben we een aanvalletje van VOC met een voortrek van hun nummer 7. De kleine Summerville, laat maar zo zeggen. Zo ziet het er een beetje uit. Prima voetballertje, maar die schiet de bal ver over de meute mensen heen. En er is een inworp aan de linkerkant van het veld voor Almkerk. Dat gaat Janne Koek op zijn gemak te doen. Nou, Almkerk speelt een prima potje. We hebben eventjes geen kansen meer gezien. Anders dan een kopballetje in het zijnet. De strijd is aardig gelijk opgaand. En we zitten eigenlijk wel, ja, als je toch een doelpunt verwacht, dan verwacht ik hem toch van Almkerk. Omdat ze wat overtuigender zijn dan VOC. Alhoewel dat natuurlijk afgelopen woensdag helemaal het tegenovergestelde was. Maar VOC is ook wel zo'n ploeg die zomaar uit het niet zou kunnen scoren. En daar ziet het niet naar uit. Het kan wel zomaar. Het zijn goede voetballers. Nu een middenvelder die schijnbaar Excelsior bijvoorbeeld hebben. Verspeelt de bal van links naar rechts naar hun beste aanvaller, nummer 19. Goede voetballer. Komt dreigend naar binnen. Maar hij speelt zo Ruben Subon en die kaatst hem op Jenner. Maar die kaatst is niet goed en die komt terug. En het is een prima redding van Dennis van Duin. De kaats van Ruben Subon op Jenner Koek was niet helemaal in orde. En die kwam weer bij de aanvaller terecht. En die komt zeg maar met zijn rechterbeen rechts het 16 meter gebied. En die kan het doel schieten. Maar daar hebben we natuurlijk Dennis van Duin ook nog staan. En die kan de bal redden. En corner heeft hij daar wel weg moeten geven. En VOC ziet er een beetje sloom uit, moet ik zeggen. Het zal warm zijn. Het is een kunstgrasveld met rubberen nopjes. Rubberen kogeltjes nog. Of noem je die dingen. En dat zal best warm zijn. Dus dat heeft wel zijn invloed op het spel, denk ik. En nu probeert VOC een penalty te krijgen. Maar die jongens, bij elke aanraking gaan ze liggen en piepen ze. En in tegenstelling tot de scheidsrechter woensdag doet deze scheidsrechter, trapt daar niet allemaal in. En het komt het spel absoluut ten goede. En het gezeur van de VOC-spelers wordt alleen maar meer natuurlijk. Nou, hij heeft nu wel even een verzorging voor de spits. Dus het spel ligt er even stil. 43 minuten gespeeld. Dus 2 minuutjes voor de rust. Ik zie Huip van Wijk warm lopen in een oranje hesje. En ja, Almkerk moet wel voorzichtig zijn met dit soort overtredingjes in de 16. Want ja, een optelsom kan het zomaar worden. En dan kan de scheidsrechter zomaar een penalty geven. 0-0, 2 minuten voor rust. Laat maar teruggaan naar de studio.
1: Ja, maar we zien dat bij de wedstrijd SSV 65 tegen Woudigum een speler van SSV 65 direct met rood van het veld is gestuurd. En even daarna wist Woudigum de gelijkmaker te scoren. Dus daar staat het inmiddels 1-1 bij SSV 65 tegen Woudigum. En wij keren terug naar de wedstrijd FC Axel tegen Wilhelmina 26. Henk Treffers.
3: Ja, wij gaan ook voor het scenario van Woudigum, want we staan maar 1-0 achter. En juist heeft Axel een directe rode kaart gekregen. Dus het is hier nog even wachten op die 1-1, die is nog niet gevallen. Maar we doen het er wel voor. Het was een speler van Axel die Gerbrand Vos. We konden het niet waarnemen, want het gebeurde wel voor de ogen van de scheidsrechter. Gerbrand lag in ieder geval ter aarde. Dus ik denk dat hij een tik heeft gekregen van de speler van Axel. En die mocht lekker versneld conditie. Dus dat betekent dat we een dikke, pak een beetje 60 minuten tegen een mannetje minder mogen, mits wij ze alle 11 op het veld houden. En na dat moment heeft Wilhelmina wat meer balbezit. Axel moet zich ook even weer hervinden na een mannetje minder en wie neemt wie, enzovoort. Op dit moment is een aanval van Wilhelmina via Kevin van Es. En die gaat ongetwijfeld afspelen naar Gerben Vos. En die komt op de linkervleugel. De hoogte van de 16 geeft hem terug aan Kevin. En Kevin geeft hem voor, maar die bal is niet helemaal op maat. Hij wordt teruggekocht door Robert Bouwman. En Gerbrand Vos die haalt uit, maar de keeper kan vrij gemakkelijk die bal oprapen. Blijft hier voorlopig 1-0 voor Axel.
1: Ja, en dan keren wij terug naar Noah 32 tegen Bes. Anton de Waal. Nou, geen ontonde waal, helaas. We gaan het nog wel even opnieuw proberen, want we zijn er benieuwd hoe het bij die wedstrijd ervoor staat. Nog een paar minuutjes ook te spelen in die wedstrijd. Ja, overal drinkpauzes in verband met het warme weertemperaturen. Ja, toch oplopen tot een graad of 25, 26. Ja, en zeker op kunstgras kan dat nog wel eens warm zijn. Dus ja, dan volgen er ook wat drinkpauzes tussendoor. En dan keren wij terug naar NOAH 32 tegen BES. Anton de Waal.
4: Ja, ik denk dat het niet tegen mij wel is. Je hebt een comfortabele voorsprong gekomen. Gewoon op dit moment zijn het best. En in de aanval is heel wat op de pekker. Best, maar we worden bereikt door NOAH 32. Maar het is puur beeld van Julian Vos op de bal. Dat de bal voort. En een mooie opbouw van Matthijs. Matthijs Strijders. En die bepaalde op dit moment de tussenstand op 3-0. Door NOAH 32 zijn.
1: 3-0 dus bij NOAH 32 tegen BES. Ruime comfortabele voorsprong zo in de eerste helft al van die wedstrijd. Met nog een paar minuutjes te spelen. En wij keren dan terug naar Herovina Sparta 30. Hans Groeneberg.
5: Ja, we zitten hier natuurlijk in de slotfase van de eerste helft. Ja, de afgelopen kwartier denk ik het spelbeeld aan bedenkelijk niveau. Al was net nog even net enkele minuten geleden een gigantische kans voor Sparta 30. 3-1 situatie werd slecht uitgespeeld. Stijn de Boer schoot nog wel in en Jan Vimmel komt met een goede redding. Maar als hij de bal op rechts af had gelegd op Serhan Epoglu, die stond echt in een vrije positie. Maar goed, kans weg. We hebben steeds de 1-1 op het scorebord. Ja, nu is Herenveen wel in de aanval. Wordt de bal weggewerkt door Arnold Smits. Een kopduel. Jesse van Vliet die bal doorspeelt. Rick Nieuwenstein is eerder bij de bal als de buitenspeler van. En wint ook het duel. Heel lichte overtreding, maar goed. Hij zegt Bram Litsier die vijf voor een overtreding aan de rechterkant. Kan een gevaarlijke situatie worden voor Sparta 30. Die zal ongetwijfeld een voorzet gaan geven. Waarschijnlijk in de 5-meterlijn. Nou, even kijken. Dat neemt even de tijd. Nou, dan kan die voorzet komen, inderdaad. Bij de tweede paal wordt ingekopt. Nou, in de handen, recht in de handen van Van Peller. Het had een gevaarlijke situatie kunnen worden, maar goed, onschadelijk gemaakt door een enigszins slechte voorzet. Nu, middenveldspel, Jesse Turkel aan de bal. Op dit moment Tom van Tilburg gaat inspelen op Stijn de Boer, die de eerste helft wel actief is. Ook de doelpunt op zijn rekening kreeg. Nu ook weer doorgaat. Nou, wordt de bal overgenomen. De duel weer met Rick Nieuwenstein met rechtsbuiten van Herenveen. Wordt gewonnen door Rick Nieuwenstein. Die heeft een hele hoge bal. Want de bal bij de linksbuiten van Herenveen kan een gevaarlijke actie worden. Ja. Oké, de stuit door de 45-jarige Arnold Smits. Die gooit zijn partijtje lekker gewoon mee voetbal. En echt niet onderdoen voor over het algemeen veel jongere medespelers. Nou, zitten we bij de cornervlag in de linkerhoek. Komt hij eruit. Wordt weer teruggespeeld door Herenveen. Kan er voor gekomen. Uitgededen door Rick Nieuwenstein, die heel wat balletjes weggehaald. En dat is tevens het eindsignaal na enkele minuten erbij getrokken zijn voor de drinkpauze. We gaan hier rusten bij Herenveen Sparta 30 met een 1-1 ruststand.
1: Ja, dan keren we uiteraard in de tweede helft terug bij die wedstrijd Herenveen Sparta 30 in het programma AFM Weekendsport.
0: Dit is tot 6 uur AFM Weekendsport.

0: Marshmello en Thomas Rhett hoorde je Where We Go. Hier op Radio AFM luister je naar het programma AFM Weekend Sport. Waar het inmiddels 7 minuten voor 3:30 is geworden in dit programma. We straks terugkeren bij de tweede helft van de na-competitiewedstrijden die we vanmiddag live voor je volgen. Zometeen nog even de ruststanden op een rij. Maar we gaan het eerst hebben over zondagvoetbal, over Be Ready uit Hank. Aan de telefoon Jurgen Havermans. Goedemiddag Jurgen.
1: Goedemiddag Kevin.
0: Ja, we hadden het vorige week nog even over de wedstrijd Ziggo. Daar hadden jullie tegen Ziggo, daar hadden jullie enorm goed op voorbereid. Want jullie hoopten toch dat daar dan die 3 punten nog te halen zouden zijn. Maar ja, dat is niet helemaal gelukt.
1: Nee, dat is niet helemaal gelukt, Kevin. Dus eigenlijk was het na 10 minuten een foutje in de verdediging. Waardoor eigenlijk meteen 1-0 viel. Ja, we hadden eigenlijk gehoopt dat in ieder geval... Dat we in ieder geval tot de rust in ieder geval 0-0. Dan zat er toch wat spanning bij hen opgezeten. En die 1-0 viel. En eigenlijk kort daarna maakte het 2-0. 2-0 rust in. Toen nog wel wat dingen proberen om te zetten. Dat we het wat meer aanvallend konden krijgen. Dat deden we de tweede helft ook echt wel. Kregen wat meer kansen. Maar op een gegeven moment achterin toch wat slordigheid. En dan maakten ze de 3-0. En toen was het eigenlijk dan een bekeken race. Om het zo maar te zeggen.
0: Ja, er stond nog veel op het spel ook bij Ziggo natuurlijk. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat bij hun ook al verzorgd voor gedreven.
1: Ja, kwalitatief gewoon een stukje beter. Dus waren we ook echt gebrand om deze wedstrijd te winnen. En dat merk je dan al. Dus die jongens die gaven vol gas. En die wilden eigenlijk gewoon veilig spelen. En dat is hun goed recht natuurlijk. Hè.
0: Ja, volgens mij hebben ze dat achteraf helemaal niet meer hoeven te doen. Want ik begrijp dat FC Engelen uit de competitie is gestart.
1: Ja, dus FC Engelen is uit de competitie start. Alleen als die natuurlijk vorige week al de laatste wedstrijd die gespeeld hadden of aangegeven van oké, we stappen dan uit de competitie. Ja, dan had Rezov ook erin gebleven. Maar Rezov is nu ook direct gedegradeerd. Dat is Bready, omdat Engelen wel de laatste wedstrijd heeft gespeeld.
0: Ja, dat is dan een beetje zuur denk ik voor menige ploeg. Maar uiteindelijk is het ook op die manier mooi dat de competitie toch gewoon wordt uitgespeeld natuurlijk.
1: Ja, nee, daar ben ik mee eens. Dus zullen we doen dan.
0: Ja, en toen kwam er een groot afscheid voor Jurgen Havermans, of niet?
1: Ja, dus de spelers en bestuur, voorzitter, et cetera, nog een woordje en een bedankje. En je kent het allemaal wel, nog wat spelers die afscheid namen, die stopten of die naar een andere club gingen. Dus dan gaat het boek dicht. Dus we hebben nog één keer goed gefeest. Ze hadden nog een zangertje geregeld en al dat soort dingen. Dus het was een goede afsluiting. Morgen hebben we nog een eindtoernooitje met de spelers van 1, 2 en 3 bij elkaar. En dan is het officiële afsluiting. En dan kan het hoofdstuk UNA gaan beginnen van.
0: Ja, precies. Ja. Hoe kijk je, dan toch maar even terugbeschouwend, Jurgen. Hoe kijk je terug op een jaar lang Be Ready?
1: Ja, weet je wat het is, Kevin. Je merkt eigenlijk gewoon al vanaf de eerste wedstrijd dat je gewoon helaas kwaliteit mist. Die 13 spelers die vorig jaar weggegaan zijn, die vang je niet op met spelers uit een tweede of een derde elftal. En dat heeft je eigenlijk ook dit jaar voor gezorgd dat je een heel moeizaam jaar hebt gehad. Ik moet zeggen, compliment richting de groep. Van altijd gewoon blijven trainen. Van altijd wedstrijd blijven voetballen. Van jullie terug uit de competitie gehaald of wat dan ook. Dus ze hebben altijd van de kop omhoog gehouden en gestreden voor wat ze waard waren. Ik moet zeggen, ze zijn ook echt wel beter gaan voetballen gedurende het seizoen. Dus dat nemen ze dan ook weer mee richting volgend seizoen. En ik ben blij dat ik dit heb mogen ervaren. En, ik ben wel toe aan de ingestapt, moet ik wel heel eerlijk zeggen. Dat je daar natuurlijk in ook gewoon met andere kwaliteit te maken krijgt. En vanuit daar weer verder.
0: Maar toch had jij het enorm naar je zin volgens mij. Want je wilde aanvankelijk gewoon bijtekenen.
1: Absoluut. En het is gewoon een hele fijne groep om mee te werken. En die jongens aanvankelijk, echt wat ik zeg, dikke complimenten. Want het zijn geen verkeerde jongens. Het zijn echt hele leuke jongens. En alleen ik had die jongens ook wat meer gegund. Om het zo maar te zeggen. Als je er hard voor gewerkt is en hard voor getraind is. Ja, en als je dan iedere keer de wedstrijden die je dan net verliest met 2-1 of met 1-0 of wat. Dan weet je wel, dat waren dan net wedstrijden die dan... Misschien toch wel eens meer voordeel hadden kunnen vallen. Ja, en als je nu bijvoorbeeld, nu heb je 1 punt, ben ik daarmee achteraf ook blij mee in plaats van 0 punten. Maar ja, ik had liever gezien dat je dan, ondanks dat je minder kwaliteit, dat je bijvoorbeeld 10 of 12 punten had gehad, snap je?
0: Ja, dat kan ik wel.
1: Ik had er wel in gezeten, denk ik. En dat is niet gebeurd. En misschien tot ooit weer bij Be Ready.
0: Hè? Ja, voor jou is het relatief een kort afstandje, even de brug over. Dus ik kan me voorstellen dat je nog wel eens misschien eens een keer komt aanwaaien.
1: Ja, inderdaad, sowieso. Ik heb de jongens ook gezegd van oké. Ik zal sowieso, als u nou op zaterdag speelt, op zondag wedstrijd komen kijken. En we gaan gewoon kijken hoe het allemaal gaat, Kevin.
0: Ja, en wanneer begint jouw avontuur bij UNA dan?
1: Nou, wij beginnen al heel vroeg. We beginnen 22 juni al met de voorbereiding. Dus dat is zeg maar 3 weken rust nu. En dan, dan gaan we gewoon vol aan de bak. 3 keer in de week trainen en dan moeten we wedstrijden.
0: Dat wordt opeens voor jou ook een heel ander soort schema, kan ik me voorstellen.
1: Ja, dat was zeker een ander schema. Maar daar kijken we ook wel heel erg naar uit. Dus als voetbal je passie is, dan past het goed, hè?
0: Ja, ja, jouw ambities, begreep ik al eerder, Jurgen, zijn groot. Dus jij hoopt ooit nog eens een keer, denk ik, hoofdtrainer te worden van een dergelijke vereniging, of niet?
1: Ja, ik zou over een aantal jaren vanaf nu heel graag trainer worden in de divisie, ja, inderdaad.
0: Ja, ja, dus goed, dus wellicht gaat dat nog een keer gebeuren ergens in Altena, kan ik me voorstellen.
1: Ja, dat zou mooi zijn. Dan hebben we elkaar zeker weer aan de lijn.
0: Dat lijkt mij wel. Ja, ik wil jou danken in ieder geval voor een jaar lang.
1: Ik zal het stokje weer overdragen aan iemand anders binnen de vereniging.
0: Lijkt me hartstikke mooi.
1: Vanuit daar weer verder. Hè?
0: Ja, heel veel succes met jouw toekomstige carrière dan.
1: Dankjewel, Kevin.
0: Okay.
1: Succes met de uitzendingen. Hè.
0: Dankjewel. Dag, Jurgen.
1: Yo, doei.
0: Hoi, Jurgen Avermans dus. Hij is trainer coach van Be Ready. Of was eigenlijk, moet ik wel zeggen. Want de laatste competitiewedstrijd gespeeld afgelopen maandag dus. Hij wordt assistent trainer van Una in Veldhoven. Volgend jaar, of volgend seizoen eigenlijk, een nieuwe trainer dus bij Be Ready. En dan gaan we zeker ook dan weer die club uitgebreid blijven volgen. Be Ready dus uit Hank. Ja, en we zitten ondertussen in de na-competitieprogramma. Even kijken naar de ruststanden in de wedstrijden. VOC Almkerk 0-0. FC Axel Wilhelmina 26 1-0. FC Axel dus met 10 man verder. Enige minuten voor het rustsignaal. Herofina Sparta 30 1-1. SSV 65 Woudegem 1-1. En ook SSV 65 moet met 10 man verder. En nou al 32 best, ja, staat het al 3-0. Ja, die wedstrijd lijkt al bijna wel gespeeld te zijn, maar laten we niet te vroeg juichen. We keren zo meteen terug bij dit voetbalprogramma van vanmiddag in het programma AFM Weekend Sports.

uiteraard zonnetje schijnt en dan zomerse klanken op je radio. Jordan Mr. President met Coco Jumbo. Dat was in de jaren 90 een redelijk grote zomerhit. Daarvoor hoorde je overigens ook nog Samuel Welten moet ik zeggen, en Bankzitters. En uit Slover. Die Samuel Welten trouwens, ik zag hem laatst op tv in een quiz en... Ik vind, die weet zo enorm veel van de muziek. Ook van heel veel muziek uit de jaren 70 en 80 en zo. Dus ik vond het echt wonderbaarlijk. Terwijl hij pas 19 is. Dus hij heeft zich goed verdiept in de muziekwereld. Je luistert ondertussen naar het programma AFM Weekendsport. Waar het 7 minuten over 3:30 is geworden. En wij zo meteen terugkeren naar de tweede helft van de nacompetitiewedstrijden. Die wij vanmiddag live volgen in het programma AFM Weekendsport. Dat zijn VOC Almkerk met een ruststand van 0-0. FC Axel Wilhelmina 26, ruststand 1-0. Heerenveen Sparta 30, ruststand 1-1. En Noah 32 tegen Best, daar is de ruststand 3-0. En bij SSV 65 Woudegum is de ruststand 1-1. Ja, daar zijn we helaas niet live bij aanwezig, maar we volgen die wedstrijd zo goed mogelijk hier aan de zijlijn vanuit de studio in Nieuwerdijk in het programma AFM Weekendsport.

0: Crazy Abrams. En That's So True hoorde je hier op Radio AFM. Het programma AFM Weekend Sports, waar het 4:10 geworden is in dit programma. En ja, we ons kunnen gaan opmaken voor de tweede helft van die viertal wedstrijden in het kader van de nacompetitie die wij live volgen. Wij keren terug naar de wedstrijd VOC Almkerk. Fred Koek.
1: De eerste minuutje is bezig in de tweede helft. Het zonnetje schijnt hier lekker en we hebben 1 wissel op papier. Melvin van Heuvel heeft de tweede helft niet meer mee kunnen maken. Nog steeds last van zijn enkel. En die is vervangen door de Werkendammer Huip van Wijk. Die natuurlijk afgelopen woensdag de enige doelpunt te maken voor Almkerk was. En we van hopen dat hij dat nu weer gaat doen. Nou, de tweede helft is voor Almkerk een beetje slordig begonnen, zeg maar. De paasjes naar elkaar zijn niet goed. De kaartjes zijn niet helemaal goed. Nu ook weer laat Thomas een bal over zijn voet gaan, maar die komt gelukkig bij Ruben Sebon. Die speelt hem terug op Dennis van Duin en de spits stoort, maar Ruben meldt zich weer en loopt nu met grote passen voorbij zijn tegenstander en speelt Jenner Koek aan met de rechterbeen. Aan de linkerkant speelt hij met de linkerbeen Dennis van Duin aan en die gaat verder via Thomas Blankers van de linkerkant naar de rechterkant. Nee, daar komt Thomas niet. Die gaat terug naar Dennis. Dan Dennis naar de rechterkant en daar hebben we William Klein en dan staat natuurlijk de wingback. Koneetje van Smalen wordt nu aangespeeld. Die komt naar binnen over de middenlijn. Die heeft een lange bal en die speelt hem zomaar weer in de voeten van een speler van het VOC. Die hem trouwens ook alweer netjes teruggeeft hoor. En Suleiman Ba die lost alles weer op het middenveld. Die doet dat geweldig. Die opent vanuit het midden naar de linkerkant. Jena Koek speelt de bal naar de Remco den Beste. Die houdt de bal aan zijn voet en speelt Huidby van Rijkan. Die komt naar binnen. Oeh, en daar verliest Suleiman hem snel uit het duel. En Almkerk heeft de bal inmiddels over via Huid van Wijk. Die gooit de bal helemaal over naar de rechterkant. Daar staat Steven Molenschot. Die kan de bal aannemen. Dan komt Kneetje van de tank komt er overheen. Is die bal goed? Nee, die is niet goed. Het is wel een corner, denk ik. Nee, dus grensrechter vlacht voor achterbal. Dus de scheidsrechter geeft een achterbal. En daar moeten we gewoon niet over zeuren. Want we krijgen ook genoeg mee met die scheidsrechter. Dus een achterbal voor VOC. En de keeper heeft echt geen haast, hoor. Die heeft echt geen haast. Die lijkt wel of VOC denkt dat als ze gelijk spelen dat ze door zijn. Maar dat is trouwens een leuk vraagje. Volgt er een verlenging of komen we gelijk aan de strafschop? Als iemand het weet, laat het ons even weten. Want wij weten het niet direct. En Almkerk moet gewoon proberen die goal te maken in de tweede 90 minuten. De kwaliteiten hebben ze er best wel voor. Het is net alsof het even net dat stapje mee moet. Voor Almkerk nu een diepe bal, maar die wordt keurig gepakt. Dennis doet keurig mee. En die opent weer met een ingooi naar de William van rechts naar links. En daar komt William met grote passen naar de middenlijn. Speelt Suleiman Ba aan. Die speelt de rechterkant Koneetje Verosman aan. En die gaat even terug naar William Klein. Zo blijft Almkerk in balbezit via Steven Molenschot. Die komt naar binnen. Die wil met zijn rechterbeen openen. Dan moet Jenna er heel snel naartoe. Want die bal was niet helemaal goed. En dat is prima. Krijgt hem nu weer terug. Speelt hem met Huipje van Wijk. En Huipje speelt prima bal voor Remco den Beste. Maar dat wordt goed verdedigd door de VOC. En metertje of 5 hier voor mijn neus. Mag Almkerk de bal ingooien op de 16 meter lijn. Maar dan aan de linkerkant van de goal. En Jenner gaat op zijn gemak. Die nou een looppas gaat hij de bal pakken. En die gaat de ingooien verzorgen. Er komt Ruben Sebon die meldt zich. Maar nee, er komt toch een lange bal. En die gaat richting Thomas Blankers. Die wordt doorgekopt naar Steven Molenschot. Die kan de bal niet controleren. En zo Steven wint de bal. Maar Remco de Messer zit er gelijk bovenop. En dan moeten we met z'n allen op zitten, jongens. En nou speelt Almkerk de bal over de lijn. En dan gaat FC de inworp nemen. Of net op dezelfde plek waar Jenner net een inworp voor Almkerk mocht nemen. Dus op de hoogte van de 16 meter lijn. De scheidsrechter gaat nu even. Oh, nou, hij zegt, nou, kom toch maar op. De bal wordt ingegooid. Gaat richting Jenner Koek, naar de goede spits. Dat is een goed spitsje hoor, van VOC. Die verlost zich van Thomas Blankers en verlost zich van Jenner Koek. Maar die bal is niet helemaal goed. En die komt weer bij Tanky, bij Koneetje van Rosmalen. En die probeert Steven Molenschot aan te spelen. Dat lukt ook niet helemaal. Nou, zo gaat de bal best vaak van Almkerk naar VOC en even snel weer terug. En daarom is de stand ook nog steeds nog 0-0. Maar Almkerk komt nu weer via Tank aan de rechterkant. Wordt aangespeeld erop. En dan weer zo'n slechte paas van Corné, jongens. Dat als die paasjes goed zijn, dat was een prima steekbal op Robin de Man. Maar die wordt simpel onderschept. En nu komt de VOC er over hun rechterkant en de linkerkant van Almkerk aan. En de nummer 16 die peert de bal naar voren. En die krijgt hem via een kluts mee. En daar is Dennis van Duin die de bal pakt. Maar de scheidsrechter heeft gefloten voor het buitenspel waarschijnlijk. En dan krijgt Almkerk een vrije trap. Nou, zo gaat de wedstrijd voorlopig nog een minuutje of 40 door. We hopen dat Almkerk nog een doelpuntje gaat maken. Zodra die valt, horen jullie dat natuurlijk als eerste. Terug naar de studio.
0: Ja, en waar wij terugkeren naar de wedstrijd FC Axel tegen Wilhelmina 26. Henk Treffers.
2: Ja, hier ruikt Wilhelmina bloed omdat ze tegen een mannetje minder mogen spelen. Want de eerste half uur was Axel echt wel de bovenliggende partij. En was een stuk gevaarlijker dan Wilhelmina 26. Maar na de rode kaart is dat toch wel gedraaid. Ze zijn inmiddels een minuutje of drie bezig in de tweede helft. En trainer Johan van Bijsveld heeft in de rust nog geen wissels laten plaatsvinden. Echter op dit moment loopt Jamal Arikan richting de dugout. En zal hij waarschijnlijk zijn entree in het veld gaan maken zo dadelijk. Wilhelmina die speelt dus met een mannetje meer. En als ze dat een beetje slim uitspelen onder deze topische omstandigheden, dan zou de tegenstander fysiek gesloopt moeten kunnen worden. En Is het alleen nog een kwestie van... En daar komt hij. Ja! Ja! Kevin Van Ness schiet vanaf, ik denk, 40 meter over de lange keeper van Axel heen. En de bal loft via onderkant lat binnen. En dat betekent een 1-1 stand hier in Axel.
0: Kijk, live doelpunt te pakken bij die wedstrijd. En is het in ieder geval toch ook een beetje het scenario wat bij Woudinchem dus ook al gebeurde. Ook voor Wilhelmina 26 werkelijkheid geworden. Bij Woudinchem ook dus de tegenstander met 10 man verder. En daar scoorde Woudinchem daarna ook de 1-1. En nu dus bij FC Axel Wilhelmina 26 dus ook de 1-1 op het bord. En wij keren dan terug in de tweede helft van de wedstrijd. Noah 32 Bes, Anton.
3: Ja, we zijn hier een minuut of 7-8 zijn we onderweg. En we kunnen dus, ja, net doen we nog een mooie kopbal van 0-32. Maar die viel op de lat. En dat betekent dus geen doelpunt. Ik zie nog steeds 3-0 in het voordeel van 0-32. Best dringt wel echt aan. Maar ook denk dat er kansen uit zijn gekomen. Terwijl dit moment weer om de bal te bereiken. Maar dat lukte niet. En dat sterft weer een mooie... In de smoor. Het is nog steeds 3-0. Even kijken hier. Ja, nee, dit is ook weer niks betekend voor 0-32. Op dit moment gaat het nog zo aan de leien dakje. Maar we moeten natuurlijk wel de vinger aan de pols houden. Want die 3-0, we kunnen blijven staan. 3-0 in het voordeel van 0-32.
0: Toch al wel een ruime voorsprong. We gaan het zien hoe dat verder gaat verlopen bij Noah 32 tegen Bes. En wij keren terug naar Herovina Sparta 30. Hans Groeneberg.
4: Ja, hier is in de 47e minuut Herovina op een 2-1 voorsprong gekomen. Dat was even ervoor eigenlijk een goede doorloopbal van Seran Epoglu. Die goed inspeelde op Stijn de Boer. Maar het balletje was net iets te hard, waardoor keeper Jan Schimmel in de balbezit kwam. En die lange bal op de spits, Jesse van Vliet. En die omspeelde de keeper van Pelle van Sparta 30 en scoorde de 2-1. Ook wel een beetje de verhouding van dit moment. Want het lijkt er wel op dat Herovina toch veel beter uit de kleedkamer is gekomen dan Sparta 30. Want even daarna had Sparta 30 ook wel het geluk met een hardschot dat op de lat uiteens spatte. Dus dat was Sparta 30 al goed weg. Maar goed, nu een overtreding van Sparta 30 bij de linksbek van Herovina. Een overtreding gemaakt door de voorhoede speler Stijn de Boer. Ja, ik denk dat Sparta 30 toch wat moet gaan proberen met misschien het inbrengen van Nick Pijnenburg, die altijd wel wat licht gebaseerd is, maar toch denk ik wel een half uurtje zou kunnen spelen. En als die ingebracht zou worden, dan zou misschien Sparta 30 voorin wat meer kunnen creëren. Want op dit moment is het echt sporadisch als eigenlijk aan aanvallen toekomen. Moet dan Vera al vooral alleen een beetje aan Stijn de Boer komen. Want Sharon is ook niet snel genoeg om iets te kunnen uitrichten. Probeert wel veel ballen die op hem worden ingespeeld. Dan gaat hij naar de grond en dan krijgen we vaak een vrije trap mee. Maar voor de rest eigenlijk weinig beweging en weinig gevaar. Nu moment de bal aan de linkerkant door Rick Mingenstein wordt ingespeeld op Remco van der Heijden. Die kan balletje terugplaatsen of in voorwaartse richting gaan denken. Ja, hij kiest voor het laatste. Lange bal, daar kwam Sharon bij, maar legt het natuurlijk wel weer af van de speler van Heerenveena. Nou, komt Heerenveena bal ook weer, laat die bal kwijt aan Jesse Teur. Die speelt Sarah Mipoglubin en verliest ook weer de bal. Veel balverlies aan beide zijden. Naar de bal 10 meter over de middenlijn en uitbal voor Heerenveena. Kijken of ze hier een aanval op kunnen bouwen. Neemt even de tijd. Ik heb het dan gaan ingooien. Daar komt die bal. Wat op Jesse van Vliet. Komt verder in Jesse van Vliet. Wint een duel. De bal bij Martijn Obol wordt teruggeplaatst naar de rechtsback van Heerenveena. Heerenveena wil wat beter aan de bal op bij Sparta 30. Nu wordt de bal hier verplaatst naar de linksback. Dan weer terug naar de laatste man van Heerenveena. Die kan kiezen op rechts voor de opbouw of een diepe bal. Hij kiest voor een diepe bal. Er wordt verdedigd, goed verdedigd door Remco van der Heijden. Die goed speelt, goed kijkt op heeft. Achterin op zich gaat het wel goed met Sparta 30. Maar vooral het middenveld is dramatisch. Dan wordt Sparta 30 echt overlopen. Dan moet de hoog nodig echt wissel komen. Want anders kan het keer op keer Heerenveena een aanval opzetten. Nu is weer de bal uitverdeeld naar de Serum. Verliest de bal. Komt de keeper bij. Keeper Jan Schimmel. Die kan voor een opbouw gaan kiezen. Neemt even de tijd. Even rust. Dan gaat de bal naar de rechtsback. Gaat weer terug op de keeper. Nee, de laatste man. De laatste man speelt in. Dan kan die bal verplaatst worden hier naar de linksback die hier voorkomen vrij staat. Maar ik denk dat hij kiest voor de zekerheid van de keeper Jan Schimmel. Ja, inderdaad. Nou, ik kan het spel verleggen. Er komt een hele lange bal van Jan Schimmel op Martijn Hovel. Wordt afgetroefd door Remco van der Heijden. Remco van der Heijden.

0: Zeker uit een balletje terug op het keeper van Sparta 30, Klampellen, die kan opgebouwen. We zitten op dit moment in de 60ste minuut. Stand bij Heerenveena, Sparta 30, 2-1.
1: Ja, we zien dat bij SV 65 Woudigum de stand nog steeds 1-1 is. En voor de vraag die net Fred Koek stelde. Ja, zover de KNVB laat weten in de officiële app. Zal er eerst nog een verlenging moeten komen van een half uur als het gelijkspel blijft. En daarna pas strafschoppen. En volgens mij geldt dat voor alle na-competitiewedstrijden die vandaag worden gespeeld. Dus nou ja, goed, dat kan dus nog allemaal gaan gebeuren vandaag.

0: City en Fireflies op je radio. En daarmee is het 4 minuten voor 4 geworden in dit programma van Weekend Sport. En keren wij terug naar het live voetbal. Terug naar VOC Almkerk. Fred Koek.
1: Steeds 0-0 en nog steeds eenzelfde soort wedstrijd als dat het eigenlijk heel de middag al is. Op het warme veld van VOC. Waar Almkerk het wel probeert en ook al bij de goal komt. Maar ja, toch niet tot echte kansen kan komen. En VOC is het een beetje... Een lange bal spelen van achter naar hun buitengewoon goede spits. De nummer 19 is echt wel gevaarlijk, maar het is nu nog in goede handen. Nu ook weer een diepe bal. Nu gaat hij over de linkerkant. En de nummer 11 die de 1-1 in de 94e minuut scoorde, maar wordt goed verdedigd. Zoals Almkerk goed verdedigd. Nu is het Ruben Subon en dan is het Thomas Blankens. En dan is het Tanky, Konetje van Rosmalen en dan is het Enner Koek. Wat dat betreft staat Almkerk prima te verdedigen. Alleen ja, dat doeltje moet even vallen. Hè? En we hebben weer...

0: VOC in de aanval, maar de bal is dus weer naar Huipie Verwijk. Die kan de bal de hoek in spelen, want daar gaat Suleiman Ba, die komt er overheen. Die speelt de bal weer terug naar Verwijk. Die wordt gewoon als een shirt getrokken. Dat is een gele kaart. Ja, dat is de eerste gele kaart van de wedstrijd. Dat is voor de nummer 10 van VOC. Die even aan de noodram trok, halverwege zijn helft, krijgt Almkerk een vrije trap. En Kuneetje van Rosmalen staat erbij, die gaat er nemen. En Almkerk komt langzaam voor, er zijn met 4 man voorin. En ik telde 2, 4, 6, 7 tellen van de VOC. Nou, kan wel nagaan hoe angstig VOC is om een goaltje tegen te krijgen natuurlijk. En tegelijkertijd hoe voorzichtig Almkerk is naar de aanval. Nou, de bal wordt gespeeld, scheidsrechter is even bezig met, die geeft nu het signaal. En Kone speelt de bal naar Ruben Sebon, een beetje links achter hem. Die speelt de bal ook weer links achter hem naar Jonna Koek. En dan moet de bal komen naar Steven, maar die gaat terug naar Dennis en Duin. Ja, en dan zijn we weer helemaal terug. En dan met Dennis, die opent over de rechterkant, daar staat Koneetje van Rosmalen helemaal vrij. Koneetje die wil nu de bal pasen. Dit is een aardige combinatie met Robin de Man en Steven Molenschot. En dan kan Huid van Rijk, die kan het niet aanlopen, maar wordt wel opgepakt. Zit er nu aan de rechterkant bij Steven Molenschot, de grootte van de 16 meter. En die gaat zijn man voorbij, die gaat zijn man niet voorbij. En de scheidsrechter is een blessure geval. Even wachten jongens, blessure geval. De scheidsrechter ziet het niet, want het was een rug. Nu legt de scheidsrechter het spel even stil. Nu valt er van VOC valt er ook nog eentje om. En misschien dat het wel rijpen is voor een wisseltje. Dat Milan van Wijk zit nog op de bank. We hebben nog meer. Saaltje Sluisveld zit op de bank. En nog wat Jorik Kant zit op de bank. Dus we hebben wel wat mogelijkheden.
1: Voetballen en Almkerk.
0: Zo, nu is het weer tijd voor de verzorgers. Robin de Man wordt weer opgetrokken op zijn benen door Koneetje van Rosmalen. Maar VOC ligt nog steeds op het grond. Ik denk niet dat dat zal wel eens kramp kunnen zijn. En Almkerk staat aan de zijlijn met de bal. Jenna Koek in dit geval. Zeg maar hetzelfde plekje waar we al eerder de inworp kunnen hebben doen. Ter hoogte van de 16 meterlijn. Ja, dat wordt nu aan de kramp getrokken bij de speler van VOC. En de scheidsrechter gaat nu een wissel laten plaatsvinden. En dat zal gebeuren bij VOC. De man met kramp gaat eruit. En daar komt een wissel voor in. Nou, die blijft eventjes heel lang. Dat is ook een wisselspelertje die nog woensdag in de basis stond. Die komt erin. En dat zal waarschijnlijk de rechterverdediger zijn. Nou, we nemen deze inworp nog even mee. Even wachten tot de speler, die gaat op zijn gemak zijn schoenen nog staan strikken. Dat kan tegenwoordig allemaal. De scheidsrechter wacht daar ook gewoon op. Dat is denk ik in de vierde divisie allemaal normaal. Eerste klas volgens mij niet. Dan moet je gewoon in de klaar staan als wisselspeler. Nou, hij staat gewoon zijn schoenen te strikken. Nou, komt nu dan toch het veld in. En de scheidsrechter die wacht gewoon op zijn gemakkie. Nou, heel bijzonder dit. Maar goed, we gaan verder. Deze nemen we nog even mee voordat we weer terug gaan naar de studio. Jenna Koek aan een metertje of 5 van de cornervlag gaat hij de bal volgooien. Daar staan Robin de Man, daar staan Huid van Rijk. Die wordt uitverdedigd via Thomas Blankers teruggespeeld. En nu via Koneetje van Rosmalen ingespeeld naar Thomas Blankers. Die laat de bal gaan. En VFC is dan degene die de bal uitverdedigt. Dus het is hier nog steeds 0-0. Het wordt steeds warmer. De krachten vloeien weg. Ik ben benieuwd hoe dit af gaat lopen. Terug naar de studio.
2: Hier uiteraard zo meteen terug. Nog even de standen op dit moment op een rij. Verder FC Axel, Willemina 26, 1-1. Herovina Sparta 30, 2-1. En SSV 65, Woudinchem nog steeds 1-1. En bij Noah 32 tegen Bes werd zojuist de 4-0 gescoord.
3: Dit is AFM.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Via AFM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
4: Dit is AFM.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
1: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
7: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
8: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
8: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
1: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
3: Radioreclame via AFM werkt.
8: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor 1000 passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in de verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De drukte op de weg neemt geleidelijk aan wat af. Er staan nog een paar files met meer dan 10 minuten vertraging. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Hoevelaken en Barneveld over 5 kilometer. A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Apkoude en knooppunt Amstel, langzaam rijden over 6 kilometer. Van de A15 van Gorkum naar Rotterdam, 6 kilometer file tussen Gorkum en Sliedrecht. A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum, nu 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de A59 van Den Bosch naar Waalwijk, tussen Engelen en Drunen-West, 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is daar 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
8: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
8: Met nu
3: AFM Weekendsport.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 6. Het sportprogramma voor het land van Heusden en Altena. Dit is AFM Weekend Sport. Met Kevin Joosten.
1: Ja, terug in het derde uur van dit programma AFM Weekend Sport. Waar we nog steeds midden in het voetbalgeweld zitten. De na-competitie. In totaal 4 wedstrijden die we vanmiddag live volgen. Ja, we keren snel terug naar dat voetbalgeweld. Terug naar de wedstrijd FC Axel Wilhelmina 26. Henk Treffers.
2: Ja, inclusief de tijd van een drinkpauze zullen we nog wel 20 minuten mogen spelen, denk ik. En eigenlijk hangt Axel in de touwen. Dat zou je kunnen zeggen, maar... Blijven hele behendige voetballers, vooral voorin, zeg maar. Dus het blijft opletten voor Wilhelmina 26 voor de soms snelle counters die er zijn. Daar staat tegenover dat we heel de tweede helft eigenlijk de bovenliggende partij zijn. En we zagen onder andere al een goede poging van Samuel Hartges, waarbij de bal net naast de paal verdween. Anders hadden we al op voorsprong gestaan. Want op dit moment wederom een aanval van Wilhelmina via de linkerzijde. Joey Schalke die zijn man opzoekt en probeert te passeren, lukt ook. Passeert zijn tweede man, maar de derde is ter plaatse om hem te keren. En Axel gaat weer uitverdedigen. Inmiddels hebben we dus Jamal Arikan in het veld gekregen in plaats van Gerben Vos. Gerben die een goede partij speelde. Een van onze oudere spelers en die door de trainer zijn rustmomentje werd gegund. Op dit moment wederom een aanval via Nick van Ooyen die de rechterkant op zoekt, waar Gerbrand Vos de bal ontvangt. En zijn mannetje gaat passeren, alleen die gebruikt zijn handen, houdt de bal tegen en de scheidsrechter ziet dat niet. We hebben trouwens ook neutrale grensrechters vandaag, dus wat dat betreft kost er nog moeite gespaard hier in Axel. En Gerbrand wordt uitverdedigd en het doet ze niet zo heel goed, want Gerbrand weet bijna de bal weer over te nemen. Echter, Axel blijft in balbezit. Voorlopig blijft het hier dus 1-1 in het Zeeuws-Vlaanderen.
1: En blijft het heel erg spannend. Ik vermoed dat de spanning bij NOA 32 best een stukje minder aan het worden is. We keren terug naar Anton de Waal.
3: Ja, dat klopt helemaal. Ja. Het is in de 66 minuut dat Julian Vos aangespeeld wordt. En met een lange rust gaat hij richting het doel. Hij weet daar het overzicht te behouden en schuift zo de bal in het doel. En zet de NOA 32 op de 4-0 voorsprong. Zelfs nog enkele daarna krijgen we nog enkele kansen om te kunnen scoren. Maar dat wordt verzuimd. Dus we blijven hier op een 4-0 steken. En we hebben nog zo'n 10 minuten te spelen.
1: 10 minuten te spelen dus bij NOA 32 best. En dan keren wij terug naar Herovina Sparta 30. Hans Goedenberg.
4: Ja, ook hier hebben we nog 10 minuten te spelen. Maar er zijn toch wel een paar doelpunten gevallen. De 75e minuut. Een mooie individuele actie van Senna Zwanborn. Hij passeerde twee verdedigers van Sparta 30. En liet ook keeper de Twan Pelle eigenlijk kansloos. Echt een mooie actie, mooi doelpunt. 3-1. Leek eigenlijk een beetje de beslissing in de wedstrijd. Maar goed, Sparta 30 heeft Nick Pijnenburg ingebracht. En die ging gelijk eigenlijk met goede paas te strooien. En daardoor werd het ook gelijk gevaarlijk. En in de 77e minuut was het een goede actie. En een goede lange bal van Nick Pijnenburg op erbij opgekomen Joram Kuipers. En die zat voor aan de heel vrijstaande Stijn de Boer. En die kon de hoek gewoon uitkiezen. En die scoorde heel simpel eigenlijk de 3-2. Dus op dit moment, zoals ik al zei, nog 10 minuten. En door de drinkpauze zal er nog wel wat tijd in bij komen. Maar goed, van de 30 moet wel aan de bak. Met die 3-2 achterstand, want anders is het gelijk uitgeschakeld natuurlijk. Dus ik ben benieuwd hoe daar staan een aanval van Herabine. Maar de scheidsrechter Bram, ik zie die deelt eigenlijk weinig tegenspraak. En die heeft nu een vrije trap. Rond de middencirkel aan Sparta 30 voor de opmerkingen aan de leiding. Dus er wordt een vrije trap. Remco van der Heide gaat snijden daar mee bemoeien. Dan een lange bal gegeven. Genoeg mensen nu voorin bij Sparta 30. Gaan we even kijken wat het voor een lange bal. Kijken of die doorkomt. Nee, is voor de verdediger van Herovina. Kan er een lange bal komen op de rechter spits. Dat er op snelheid voorbij komt van Tilburg. Herstelt snijden enigszins met de bal over de zijlijn. Ja. Op dit moment is ook Wilco van Noord in de ploeg gekomen. Misschien met lengte met wat hoge ballen voor de doel. Dus die kan misschien nog wat extra gaan creëren. Ja, het zal wel wat moeten met die 3-2 achterstand. Nu een bal 20 meter over de middenlijn. De aanval van Herenvina wordt alweer onderbroken door de Sparta 30. Nee, niet goed ingrijpen. En in ieder geval zelfde hoe doen dat. Kant, ja, die is ingevallen. Dit is een vrije trap. Meter op 5 buiten de 16. Dan misschien een vrije trap worden misschien ineens een ding. We willen een minuutje van Sparta 30. Maar ik denk een mooie positie voor een linkspoot om de bal om de groter te geven. Nou, even kijken. Ja, alles gaat goed. Ja, wordt genomen. Oh, hij stuit af. Oh, een gevaarlijke bal. Maar goed, dan Pelkom toch de bal in. Hij zit rolt snel uit naar de rechts en op van Wilco van Noord. Heeft een lange bal. Ja, dat zal het recept worden. Nick Pijnenburg haalt de bal om. Serran komt niet aan de bal. Tom van Tilburg ook niet. De bal van Marcel van Vliet. Die wordt afgetroefd door Tom van Tilburg. Nou, komt de bal. Op dit moment gaat het spel ook echt heen weer. Het Sparta 30 die wat probeert wat naar voren te voetballen. En de Herenvina waarschijnlijk in de counter. Nou, aan de rechterkant weer een bal bezit voor Herenvina. Gaat de bal terug naar de laatste man. Dan goed opbouwen, geeft hem aan de links. Nou, die gaat goed door. Gaat de bal weer naar de rechterkant. Kan de voorzet komen. Komt ook op de kopsterke eerste van Vliet. Ja, goed gepakt van Twan Pelle. Zeer zeker. Geeft gelijk een goede lange bal. Op spits van Stijn de Boer en Nick Pijnenburg. Komt niet aan de bal. En de bal wordt nu weer ingebracht door Herenvina. Gaat nu aan de rechterkant. En bal is terug nu aan de middellijn. Kan Herenvina gaan opbouwen. Slechte bal, maar Sparta 30 stapt niet goed in. Dus blijft Herenvina in bal. Dus ik ga naar de rechterkant. Hier naar de. Goed spelende Senna Zwander. Kan in de hele actie, kan niet Joram Kuipers, kan niet passeren. Zet een goede schijnbeweging in, komt ook goed. Goed paard op Jesse van Vliet. Je had hem niet schieten, want dan is hij echt gevallen. Oh, wat! Kinselballetje. Jesse van Vliet. Met uitblinker Senna Zwander. Met eigenlijk maar een rolletje in de linkerhoek. Vanaf die eigenlijk kwam verder. 4-2 en dit lijkt eigenlijk met minuut of 5 het werd eigenlijk wel definitieve netslag voor Sparta 30. Die zie ik deze achterstand niet meer ombuigen. Nou, gaat Sparta 30 de bal naar de middenlijn en dan kan er afgetrapt worden. Maar ik volgens mij zei, ik denk dat dat wel de definitieve netslag is voor Sparta 30, deze 4-2. Wederom door Senna Zwaarmoren. Goed teruggelegd door Jesse van Vliet. Die bepalen eigenlijk ook wel deze wedstrijd. Nou, Sparta 30 gaat opbouwen. Wilco van Noord naar Remco van der Heijden.
1: Ik ga het wel even van je overnemen nu, Hans. Want met deze stand 4-2. Ik kom straks nog even bij je terug. En gaan wij naar de wedstrijd VOC tegen Almkerk. Fred Koek.
5: Ah, we lopen hier tegen het einde aan. En Almkerk verliest een beetje het momentum in de wedstrijd. Het heeft al geresulteerd in een doelpunt van VOC wat door buitenspel afgekeurd werd. Gelukkig hebben we onafhankelijke grensrechter scheidsrechters. Maar Almkerk zit even op dit moment niet goed in de wedstrijd. En VOC is aan het drukken en Almkerk probeert wel. Maar de bal valt niet goed en valt wel goed voor de tegenstander. Nu ook weer. Komen ze weer over hun linker, over hun rechterkant. En dat wordt goed verdedigd door Almkerk, waardoor er weer een aanval is. Maar het is VOC dat nu eventjes het spel bepaalt en voetbalt op de helft van Almkerk. En dat is een beetje wat de trainer nu moet gaan aanpassen. En er lopen hier twee jongens warm. Niels Nieuwesteeg, die gaat erin komen. En Falk van Sluisveld loopt warm. Die gaan er zo in komen. Want ja, het is natuurlijk ook slopend voor de mannen, voor allemaal. En nu is het een inworp voor. Het is een achterbal, zegt de scheidsrechter zelf. Dat is. Ja, het is een achterbal met nog de laatste fase van de wedstrijd. En een goaltje voor Almkerk is genoeg natuurlijk. En VOC loopt ook op hun laatste tenen. Maar we zetten er achterin mannetje minder. En het middenveld wat doorschoven. Waardoor ze daar de strijd winnen. En dat is denk ik waar Almkerk het moet gaan halen. En Niels Nieuwensteeg doet nu zijn shirt aan. Valk Versluisveld doet zijn shirt aan. En nu komt er weer een achterbal van Dennis. En ja, die schiet hem zo gelijk net over de middenlijn. Aan de linkerkant buiten het veld. Dus dat is allemaal niet echt heel goed wat er nu gebeurt. We gaan even kijken voor wie de wissels komen. Nou, het is nog niet zover. Vincent staat nog even met Niels te praten over zijn rol als hij erin komt. En nu verdedigt Thomas Blankers, verdedigt de bal. Speelt aan naar Robin de Man. Robin die is een beetje kwijt. Die kijkt te veel naar de bal, te weinig om mee te spelen. Ze moet een bal eerder spelen. En dat betekent weer dat hij een overtreding moet maken. En daar komt de VOC weer over hun rechterkant met de beste spits. Beste man van het veld, denk ik. Die is nu Huipie Verwijk voor zich met daarachter Jan Koek. Dus ze pakken hem dubbel. Nou, Huipie truut hij, maar hij moet wel even 10 meter terug. En dan speelt hij de middenvelder aan. Die de bal helemaal gaat pasen, overpasen naar hun linkerkant. En die bal die is waarschijnlijk te hard. Ja, en daar is Suleman Ba. Die heeft daar de bal voor het pakken. Maar nu komen er wissels. Dat is Niels Nieuwensteeg. Wie gaat eruit? Dat zal denk ik Robin de Man zijn. Nee, Huip Verwijk wordt weer gewisseld. Ja, dat is denk ik wel terecht. Want die kan het gewoon niet aan deze wedstrijd. Die zit er absoluut helemaal niet in. En die gaat ook gelijk naar de kleedkamer. Oh nee, die komt toch nog eventjes naar de dugout. En Niels die gaat in de punt van de... Ja, die zal de puntspits worden samen met Robin de Man. En we nemen nog even deze inworp mee, want... Penetje Vroosmalen staat aan de rechterkant, 1,10 meter voor de middenlijn. Met de bal in zijn handen en die gaat het spel weer in gang zetten. We gaan eens even kijken. De bal gaat nu ingehoord worden richting Niels Nieuwensteeg, maar die is te hoog. Dus VOC verdedigt uit met een peer naar voren. En dan gaat die goede spits. Die heeft nog de bal ook. Dus met William Klein voor hem. Die gaat er nu langs. Die gaat er gewoon langs. En die komt nu met twee benen bij Ruben Sibon erin. Maar Ruben Sibon is de winnaar van de duel. En die speelt de prima pot. En die speelt Suleman Ba aan. Die speelt Steven Molenschot aan. En die moet dan Niels Nieuwensteeg aanspelen. En dat gaat net niet goed. En wordt teruggeredigd de VOC naar de keeper. Nou, zo is het. Een leuk potje aan het worden. Spannend. Begreep inmiddels als het gelijk blijft dat er een verlenging komt. Nou, dan gaan er wel wat mensen omvallen in deze hitte, denk ik. Maar zover zijn we nog niet. We gaan nu nog maar even terug naar de studio.
1: Ja, Kieren. Uiteraard zometeen terug. We zien dat het bij SSV 65 Woudegum zojuist de 2-1 is gescoord.
0: Dit is tot 6 uur AFM Weekend Sport.

0: be with you.
1: Ruben Hillen en 20 seconds. We zien dat de wedstrijd Noah 32 best inmiddels is afgelopen. Het is 6-0 geworden. En Noah 32 kan zich op gaan maken voor de volgende ronde. Spelen volgende week zaterdag een uitwedstrijd tegen Olympia 60. En wij keren terug naar de wedstrijd FC Axel Wilhelmina 26. Henk Treffers.
2: Nou, hadden we ook maar de luxe dat we een uitwedstrijd hadden bij Olympia 60. Maar we zitten een uurtje of twee van Wijk en Aalbrug dus vandaan. We zitten 2 minuten vanaf de 90ste minuut. Dus we zitten op het einde van de wedstrijd. En zoals het er nu uitziet, als er nog een doelpuntje valt, dan zal de wedstrijd ongetwijfeld richting de doelpuntenmaker gaan, zeg maar. Maar de 30 minuten verlenging, 2 keer 15, is dichterbij momenteel. Spelen 10 tegen 10, want bij Wilhelmina heeft Nick van Ooyen ook een rode kaart gekregen. Zowel vriend en vijand dacht dat de tegenstander de rode kaart zou krijgen, was het Nick die hem kreeg. Die accepteerde hem wel, dus hij zal ongetwijfeld iets gedaan hebben wat wij niet zagen en wat scheidsrechter wel gezien heeft. En na die rode kaart, een minuut of 10 terug, heeft dus Axel weer wat meer hoop gekregen op een positief resultaat. Want die, zoals ik eerder zei, die hingen eigenlijk een soort van in de touwen. Op dit moment hebben ze een hoekschop te nemen vanaf de rechterzijde. En die zal door een linkspoot worden ingedraaid. De klok staat inmiddels de 89. Dus we zullen meemaken of dat Wilhelmina de 90ste minuut gaat overleven. De speler van Axel weet wel te koppen, maar gelukkig voor de geel-zwarte verdwijnt hij over het doel. En kan Joran laat zijn achterbal gaan nemen. Staat hij dus 1-1 en het ziet er naar uit dat we de 30 minuten bij gaan krijgen uiteindelijk.
1: Goed, dan keren we het uiteraard terug in de verlenging bij die wedstrijd. Lijkt de wedstrijd Herovina Sparta 30 gespeeld te zijn. Daar is het zojuist 5-2 geworden. En wij keren terug naar VOC Almkerk. Fred Koek.
3: 90 minuten gespeeld, 0-0. Almkerk is in de aanval met Steven Molenschot die de bal in de 16 brengt naar Robin de Man. En die wordt ondersteboven gelopen, die wordt uitverdedigd. En daar gaat het allemaal onder de bolder. Dan komt de bal bij Niels Nieuwes tegen, 5 meter boven de 16. Legt de bal terug op Remco, die gaat hem openen op de rechterkant. Nee, hij is niet goed. De bal naar Steven Molenschot is te hard en gaat over de zijlijn. En VOC mag een inworp nemen. Ik ben eventjes aan het lopen, want ik moet eventjes een beetje uit de zon. Want het gaat een beetje te hard. Ja, er staat al dik 90 minuten op het scorebord en de scheidsrechter laat nog wel even doorvoetballen. Dat betekent dat we dus een verlenging aan vast gaan plakken. Nou, dat wordt nog wat. Want hier komt een kans van VOC. Hier komt een kans. Ah nee, de spits speelt hem gelukkig heel ver weg. 0-0, 90 minuten. Het zal zo afgelopen zijn en dan gaan we een verlenging in. Dan meld ik me weer terug naar de studio.
1: Keren we inderdaad terug in de verlenging bij die wedstrijd VOC Almkerk. Ja, 2 wedstrijden op dit moment dus met een gelijkstand VOC Almkerk 0-0. En ook de heenwedstrijd in dit geval was ook gelijkspel. Dat was 1-1. Dus ja, dat betekent inderdaad verlengen. Zoals we net ook al hoorden, 2 keer een kwartier. En uiteindelijk mocht dat nog steeds in een gelijkstand eindigen. Dan volgen er strafschoppen. FC Axel tegen Wilhelmina 26 staat het op dit moment dus ook 1-1. Kan ieder moment de reguliere speeltijd afgelopen zijn. En dan keren we daar ook terug in de verlenging bij die wedstrijd. Herovina Sparta 30 dus. Een tussenstand van 5-2. Dat zal vermoedelijk ook de eindstand gaan worden. En bij SSV 65 Woudigem is de tussenstand 2-1. En met die stand is Woudigem dus ook klaar met spelen. En degradeert dus. Ja, dat is dan het vervelende resultaat.

0: Gijk Arnoud en je hoorde Zoute Landen op je radio. Dit is Radio Avin waar je naar luistert. Waar we nog deels in de na-competitie voetbalwedstrijden zitten. Want ik zie zojuist voorbij komen inderdaad dat de reguliere speeltijd erop zit bij VOC Almkerk. De tussenstand is daar nog steeds 0-0. Ook de heenwedstrijd is in een gelijkspel geëindigd 1-1. En dat betekent dat het verlengen wordt 2 keer 15 minuten. Vermoedelijk zal dat ook het geval zijn bij Axel Wilhelmina 26. Want daar was de laatste stand 1-1. Dus nou goed, dan blijven we die wedstrijden uiteraard ook volgen in dit programma van Weekend Sport. En keren we daar zo meteen bij terug. Maar gaan we het eerst hebben over Beachsport. Beachsportvereniging Werkendam. Aan de telefoon René van der Giessen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Kevin.
0: Ja, voor de tweede keer en iets sneller dan normaal.
1: Ja. Maar we passen ons helemaal aan. Ik dacht al dat ik hem gemist had. Dus vandaar dat ik nu de telefoonrekening betaal. Maar helemaal geen probleem.
0: Dankjewel René.
1: Ja, beachvolleybal. En traditioneel hebben we het eigenlijk altijd in het tweede blokje toch over het top beachvolleybal wat zich ergens ter wereld afspeelt. En dat gebeurt op dit moment in Ostrava in Tsjechië. Dat betekent dat het circuit, tenminste als het gaat om de Beach World Tour, de Elite 16, het hoogste niveau van de wereld, zich verplaatst heeft vanuit Zuid-Amerika naar Europa. En dan is het allemaal wat dichterbij. Nog niet echt op rijafstand. Alhoewel ik er 2 jaar geleden wel een keer naartoe gereden ben. Maar dat even geheel terzijde. Op dit moment dus die Elite 16 actief in Ostrava. Mooie locatie, bijzondere locatie op een heel oud industrieel complex. Waartussen ze de beachvelden hebben gelegd. Tussen hele imposante en grote oude industriële gebouwen en installaties. Indrukwekkend, heb je nog eens de gelegenheid. Ga eens kijken in Ostrava. Ja, op zich een relatief lelijke industriestad. Maar ze hebben dat industriecomplex mooi omgebouwd naar een hip te noemen locatie. In ieder geval, daar speelt ook Reisa Schoon uit Werkendam, zoals bekend, samen met Katja Stam. Zij zijn aan dat programma begonnen al deze week. Ze hebben het programma wat uitgerekt. Waarom, weet ik ook niet. Maar goed, dat gebeurt dan. En ze zijn op woensdag al begonnen met een wedstrijd tegen een Amerikaans team, tegen het team Verge van de Gunst. Zij kwamen ze tegen in die eerste ronde. Veel Amerikaanse teams op de Tour werken natuurlijk ook toe naar die Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. En vaak zie je dan in de jaren vooraf dat er in de landen waar die Spelen zijn keihard gewerkt wordt om daar toch hun eigen teams op zijn best te kunnen krijgen. Reisa en Katja moesten daartegen spelen. De eerste wedstrijd, en dat werd gelijk al een razendspannende. De eerste set wonnen ze met 21-19. De tweede verloren ze met 19-21. Kleiner kan het verschil niet zijn. En uiteindelijk wisten Katja en Reisa die eerste wedstrijd toch te winnen met een 15-13 in de derde set. Dus gelijk een hele spannende set, maar ook een hele spannende wedstrijd, moet ik zeggen. Maar ook een mooie wake-up call voor de rest van het toernooi. Want een beetje kijken van wat gaan we doen, dat zit er niet in. Je moet er echt gaan staan. De tweede wedstrijd moesten ze spelen tegen een qualifier uit Tsjechië. Het thuisland. Thuisland krijgt dan altijd wat extra mogelijkheden om thuisteams in te schuiven. Dat zijn niet per definitie de echte wereldtoppers. Maar goed, toch ook mooi voor teams die daar net onder zitten om aan zo'n toptoernooi deel te nemen. De tegenstanders voor Reisa en Katja waren team Dvornikova Kleibova uit Tsjechië. 24ste geplaatst in de kwalificatie. Zij wonnen die wedstrijd eigenlijk vrij makkelijk. Katja en Reisa met een 21-14 en een 21-16. Katja en Reisa overigens 12e geplaatst in dit toernooi. En toen kwamen ze op vrijdag de nummer 1 tegen. En in een pool loop je nou eenmaal het risico om zo'n team tegen te komen. De Amerikanen, wederom Amerikanen. Het team Cruz Brasher, 1 geplaatst. Ja, draaien een fantastisch seizoen. En die wedstrijd was wel razendspannend. Die eerste set kon het 2 kanten op. Uiteindelijk werd het een 22-20 toch voor de Amerikaanen. En ook in de tweede set waren de Amerikaanen net een klein maatje te groot met een 21-16. Dus dat betekende in de pool 2 gewonnen, 1 verloren voor Reisa en Katja. En dan kom je in de zogenaamde round of 16 terecht. Dat betekent dat je dan een plekje mag gaan bevechten om uiteindelijk in de kwartfinales te gaan komen. En ook in die round of 16 kwamen ze weer de Amerikanen tegen. Het team Giggle Lorraine, die wedstrijd was vanmorgen om 9.

0: 9 uur. Het mooie is dat er geen tijdsverschillen zijn met Tsjechië. Dus het was ook hier om 9 uur. Dat was nog een beetje te doen om daar naar te kijken. Ja, uiteindelijk waren deze Amerikanen toch een makkelijke prooi. Een 21-12 en een 21-15 voor de Nederlandse dames. En ja, dan sta je in de kwartfinale. En dat betekent dat je op papier al vijfde bent. En voor degenen die goed opgelet hebben, die weten dat ook de vorige toernooien was de vijfde plaats, het eindstation voor Rajsa en Katja. Is dat dan slecht? Nee, dat is hartstikke goed. Dan sta je gewoon heel stevig en steady in de top 10 van de wereld. Maar je wil ook wel een keer wat verder komen. En wat verder betekent dan toch de halve finales. Alleen, wat gebeurt er door het speling van het lot? Kwamen ze wederom de Amerikaanse nummer 1 tegen in de kwartfinales. Het team Cruz Brasher stond zojuist om 3 uur aan de andere kant van het net. En ja, dan weet je eigenlijk al dat een vijfde plaats, ja, om hem nou gelijk op te schrijven, dat niet. Want de eerste wedstrijd was ook wel een wedstrijd die ja, de andere kant op had gekund. Hoewel de Amerikanen toch wel erg goed en erg handig waren. Maar ja, als je er dan een tweede keer tegen moet spelen, ja, dan heb je aan de ene kant revanchegevoelens. Aan de andere kant weet je ook dat het wederom heel lastig gaat worden. Het werd een wedstrijd die uiteindelijk in de eerste set ging naar de Nederlandse dames toch met een 21-19. Ze stonden echt wel een stukje ruimer voor, maar op het eind, ja, of dat het dan nog even wat denken van we zijn er al, of nou ja, ik weet niet wat dat is, maar dan kwamen de Amerikanen toch nog een paar punten dichterbij, maar uiteindelijk kon het de Nederlandse niet meer ontlopen. 21-19, de eerste set. Amerikanen die herpakten zich. Tweede set werd een 21-14 voor hen. Ja, en dan betekent dat dat er een derde set gespeeld moet gaan worden. En een derde set tegen een team wat op papier bovenliggend is, is ongelooflijk lastig. En ja, zo'n set werd het ook. We hebben hem net kunnen zien. Het was onvoorstelbaar. Het ging op en neer. Het ging heen en weer. Het was gelijk. Het was een puntje voor. Het was een puntje tegen. En toch lukte het Rajsa en Katja om aan het eind het eerste matchpoint te pakken. Nou, dat moet je dan verzilveren. Dat lukte niet. Ze pakten ook het tweede matchpoint. Dat moet je dan ook gaan verzilveren als je de pot wil winnen. Dat lukte ook niet. Amerikaanse kwamen toch iedere keer weer sterk terug. En uiteindelijk het derde matchpoint, wat de Nederlandse wederom echt wel zelf verdiende door heel sterk te spelen. Een hele sterke service op het eind die niet gepaast kon worden door de Amerikaanse. En dat betekende een 17-15 overwinning in de derde set voor de Nederlandse dames. En nou ja, die band van hun vijfde plaats was hiermee doorbroken. Want daarmee staan ze in de semifinals, zogezegd de halve finales van het Elite 16 toernooi in Ostrava. Fantastische prestatie natuurlijk. Heel mooi met een mooie overwinning ook op hele sterke tegenstanders. Want ja, die hordes die moet je wel slechten als je wil gaan laten zien dat je toch tot die wereldtop behoort. En dat horen Rajsa en Katja echt. En dat betekent dat zij morgenochtend mogen gaan spelen tegen een Braziliaans team. Team wat ze in dit toernooi in Tsjechië nog niet eerder tegenkwamen. Tamela Victoria. En ja, dat is de nummer 9 geplaatst tegen een nummer 12 geplaatst. Ja, dan ja, vul het maar in. Het is denk ik echt een hele reële kans nu voor de Nederlandse dames om uiteindelijk ook die finale te gaan halen die dan morgen later op de dag gespeeld gaat worden. Nou, tegen wie die gespeeld gaat worden, dat is nog niet bekend. Er zijn nog een aantal kandidaten voor die nu op dit moment aan het spelen zijn. Het zou kunnen zijn dat het een Braziliaans team is. Het zou kunnen zijn dat het ja, toch de letter zijn Tina Anastasia, die iedere keer weer boven komen drijven. Steady in de top 4. Ook Europees kampioen vorig jaar. En ja, daar en ook de hele sterk geachte Canadezen, Melissa Brandy. Echt ook geen kinderachtig team. Dus ja, er kunnen wat teams voorbij gaan komen. Mochten ze die finale gaan halen. En datzelfde geldt natuurlijk ook. Want die wedstrijd gaan ze sowieso spelen. Twee wedstrijden nog. Of om het brons of om het goud morgen in Ostrava in Tsjechië.
1: Kijk, nou goed. Mooi om te horen dat het zo goed al daar vergaat. Dus nou ja, ik denk dat wij daar volgende week wel weer meer van jou over horen. Tenminste, ga ik even.
0: We gaan zeker daar de eindresultaten van melden volgende week.
1: Dankjewel voor nu dan, René. En ja, veel plezier dan morgen bij het kijken naar die wedstrijd.
0: Dat gaan we zeker doen. Dankjewel. En goed weekend voor iedereen.
1: Hetzelfde. Dag. Ja. René van der Giezen dus. Hij praat ons wekelijks bij over Beatsport. Beatsportvereniging Werkendam. Maar ook over de prestaties dus van dit top beachvolleybalteam. En

goed om dat dan ook weer mee te krijgen. Dat het hartstikke goed vergaat al daar. En dan kijken we even naar het voetbalprogramma van vanmiddag. Dan zien we dat de wedstrijd SSV 65 tegen Woudinchem is afgelopen. Daar is de eindstand 2-1 geworden. En Herofina Sparta 30 is ook afgelopen. Daar is het 5-2 geworden. En Noah 32 best eerder al bekend. 6-0 is daar de eindstand. Ja, we keren zo meteen terug bij het voetbalprogramma van vanmiddag. De verlenging bij de wedstrijd VOC Almkerk met 0-0 na de reguliere speeltijd. En FC Axel tegen Wilhelmina 26 1-1 na de reguliere speeltijd.

0: for another.
1: One Direction, One Way or Another, hoor je. Teenage Kicks is de subtitel bij dit nummer. En daarmee is het 4:15 geworden in het programma van Weekendsport. Ja, en nu komt het eigenlijk een beetje aan op mijn rekenwonder. Maar ja, dat blijkt een beetje achter te lopen. Want ik heb geen idee hoe ver we zijn gevorderd inmiddels bij de wedstrijd VOC Alkerk. Dus we keren maar terug naar Fred Koek. Die kan ons vast vertellen hoe ver we zijn.
2: Nou, dat je zal het waarschijnlijk wel horen. We zitten in de 11e minuut van de verlenging. En Alkerk heeft het gewoon niet meer en krijgt de corner tegen en VOC scoort eruit. Dat is het verhaal. Het staat 1-0 van VOC in de eerste verlenging, 12e minuut. Dus ook nog 3 minuutjes. En dan nog 15 minuten. Maar Alkerk zit er door, VOC zit er ook door. En het was er dus een loterij dat hier zou gebeuren. En VOC heeft de eerste prijs gewonnen, zeg maar. En de volgende prijs moet voor Alkerk zijn. Maar hoe we dat gaan doen, ik heb geen idee. Ik denk dat Milan ingebracht gaat worden. En het lijkt me dat Jenna Koek ook naar de spits gaat. Maar ik weet niet wat de trainer doet. Maar Alkerk heeft vanaf het begin van de wedstrijd het allemaal in handen gehad. Alleen halverwege de tweede helft zijn ze gewoon het speelbeeld kwijtgeraakt. En dat is geresulteerd nu in 1-0 achterstand. We staan nu te wachten dat Alkerk aftrapt. En Nieuws tegen plaatst de bal naar achteren aan Ruben Sibon. Maar volgens mij verandert er niet zoveel bij Alkerk. Als ik het zo zie, Milan van Dijk staat wel voor de dugout om in te vallen. Maar ja, dit is toch een hard gelag voor Alkerk. En uiteindelijk is het wel het feit dat wel een wedstrijd is. Wie scoort, die gaat waarschijnlijk winnen. En dat is de VOC, die heeft gescoord. Alkerk nu via Jenna Koek de bal naar de man. Nou, die wordt daar geraakt in de 16 meter. Maar de scheidsrechter wijst dat weg. En VOC, die komt eruit. Nou ja, eruit. Die kunnen ook niet meer. Die zijn ook helemaal verrot. En die gaan nu het balletje naar elkaar overspelen natuurlijk. Met die 1-0 voorsprong. Dat doen ze goed. Ze blijven in balbezit. Robin de Man kan helemaal niet meer lopen. Dus die moet je er gewoon uithalen. Nu verovert Nieuws tegen de bal. Maar de bal die gaat uit. En wat scheidsrechter nu allemaal doet. Ja, er gaat een wissel plaatsvinden. Milan gaat erin komen. Milan van Dijk gaat erin komen. Nog in de eerste verlenging. En dat zal waarschijnlijk zijn voor... Nou, ik zou het niet weten. Oh, Thomas Blankers gaat eruit. Dus we gaan toch een... Thomas Blankers gaat eruit. Ik sta helemaal aan de andere kant van het veld. Milan die gaat zich positioneren in de spits. Ja, die moet het puntje zien te redden. En de strafschoppen zien te rennen. Met nog een minuut of 17 op de klok. Dus ja, dit wordt... Ik weet niet, als ik een beetje stoppen moet ik het maar zeggen. Maar ik praat maar gewoon door. Want de bal is er in het veld. En Alkerk vecht, knocht voor de bal. En VOC blijft aan de bal, blijft het balletje rondspelen. Er staan nu met 4 man achterin, geloof ik. Dus dat peren hem nu ook naar voren. Valt Versluis wel fout op. Maar verliest de bal ook weer. En nu naar Jenna Koek, die speelt de bal Milan van Dijk aan. Maar ja, jongens, ze zijn wat veller, hè. En VOC zijn wat veller. Nummer 2 bluft gewoon 3 Alkerkers af. En nu krijgen een... Nu krijg je een counter en die wordt verdedigd door Ruben Sibon. Absoluut de beste man bij Alkerk op het veld vandaag. En VOC moet ingooien en die gaat dat natuurlijk heel rustig aan doen. Dus dat valt er niks te vertellen. Ik denk, het is sowieso de tweede verlenging nog. Laten we nu weer terug gaan naar de studio. Als er nog wat verandert, zal ik me zeker melden.
1: Keren dan uiteraard terug bij die wedstrijd VOC Alkerk. Op dit moment dus 1-0. En dan gaan wij naar de verlenging van de wedstrijd FC Axel Wilhelmina 26. Henk Treffers.
3: Hier zitten we in de 10e minuut van de eerste verlenging. Op dit moment is het Wilhelmina dat een hoekschop te nemen krijgt vanaf de rechterkant. En Gebron Vos staat achter de bal. En er staan een stuk of 6-7 geel-zwarte in de 16. En daar komt Rick van Enkhuizen. Maar die bal verdwijnt via een van de hoofden van... Axel weer buiten de 16 en daar is Jamal Arikan, die geeft hem voor richting Robert Bouwman, die zojuist ook nog even een pittig blessure leek op te lopen, maar toch weer opgekrabbeld is. Robert is een van de spelers die eigenlijk nooit plat krijgt, dus ook in dit geval niet. En Wilhelmina die verspeelt bijna, ja, Axel kan nu alleen op de goalie van Wilhelmina af. En zoals jullie hier horen, speelt die speler hem voor ons aan de goede kant van de paal. Dus naast het doel. En blijft hij nog steeds 1-1. Axel heeft een gruwelijk snelle voorhoede speler. Ja, als ze eruit komen, doen ze dat gelijk met 3-4 man tegen onze 3 verdedigers. En dan zijn ze regelmatig gevaarlijk, zoals ook op dit moment. Het was denk ik hun grootste kans sinds de rust van de wedstrijd. Echter, gelukkig verdwijnt hij naast het doel. En kan Wilhelmina weer oppakken waar ze mee bezig waren. En dat was de belegering van het doel van Axel. Dalmona vanaf de linkerkant zal gaan opbouwen. En er zijn een aantal spelers die vragen om de bal, waaronder Jamal Adikam. Dat is degene die zojuist de bal verspeelde, maar nu onderuit was gehaald door een van de spelers van Axel. En de, volgens mij de vierde of de vijfde gele kaart voor Axel, buiten de directe rode, zeg maar. Dus de scheidsrechter is best wel gul met kaarten vandaag. Waarbij de meeste wel richting de blauwe van Axel gaan. Kunnen we even deze aanval meenemen? Het is een vrije trap, een metertje of 6-7 over de middenlijn. En de bal wordt door Jamal Adikam naar Anthony van Wijk gespeeld. En die gaat hem voorgeven. En daar wordt hij weer uitverdedigd. Dus het lijkt erop dat we de eerste helft van de vereniging ook met een 1-1 stand zo dadelijk gaan beëindigen.
1: Dan keren we uiteraard zo meteen nog bij die wedstrijd terug. Daar blijft het dus heel erg spannend. Overigens ook nog wel uiteraard bij Almkerk VOC. Maar goed, op dit moment een achterstand dus voor Almkerk 1-0. Dus bij de wedstrijd VOC Almkerk.

0: Chef Special in your arms. En daarmee is het 5 voor 5 geworden in het programma van Weekend Sport. Ik vermoed dat het rust is bij de wedstrijd FC Axel Wilhelmina 26. Maar we gaan het horen van Henk Treffers.
1: Ja, klopt. De spelers mogen even een koele versnapering nemen. Is menigeen ook wel aan toe, denk ik. Het is hier nog steeds 1-1. En we gaan zo dadelijk beginnen met de tweede helft van de verlenging. Heel veel spelers lopen inmiddels op hun tandvlees, om het zo even uit te drukken. En ja, het bijzondere is eigenlijk wel, beide verenigingen zitten eigenlijk helemaal niet te wachten om te promoveren naar de tweede klasse. Maar als je eenmaal op het veld staat, dan wil je toch het potje uithalen. En dat laten we alle spelers die vandaag op de groene mat mogen staan, die laten het allemaal zien, want de inzet is aan beide kanten giga. De grensrechters die gaan langzaam maar weer ook richting hun plaatje. En het lijkt erop dat we zo dadelijk gaan beginnen met de tweede helft van de verlenging. Stand hier in Axel is 1-1.
0: Ja, keren zo meteen terug bij die verlenging. En gaan nog even naar VOC Almkerk. Fred Koek.
2: VOC krijgt nu kans op kans. Dit houdt Dennis, die houdt Almkerk nog in de race. We zijn net begonnen met de tweede helft. En daar is een jongen ingevallen. Moet ik even vragen aan mijn omstanders wie dat is. Wie is er ingevallen, Jan? Die in het middenveld, wie is dat? Steven. Weten we ook eventjes niet. Want Almkerk komt nu in een counter, maar er zitten zoveel mensen bij VOC achterin. Dat is echt gewoon niet normaal. Nu, de bal komt toch voor. Maar weet je, er staan geen duels te winnen. Het is VOC wel. Dat zijn mannen die willen duels winnen. Oh, een hakje van Niels. Die gaat net over. Almkerk kreeg trouwens wel een verschrikkelijke kans. Een minuut voor de rust van de verlenging. Een prima voorzet van Steven Moderschot. Had Milan van Dijk voor het inkoppen, maar hij kopt hem op de paal. Dus Almkerk, het zit ook nog eens niet mee. En nu gaat de scheidsrechter van de keeper weer tempo. Want ja, weet je, iedereen is het wel een beetje zat, denk ik. En het moet nog een kwartier in. Almkerk moet daarin scoren. We gaan eens even kijken wat de keeper de uittrap gaat nemen. Heel VOC loopt naar voren. En de bal is aan naar de rechterkant. Falky, ja, die kan niet winnen, want die heeft de tegenstander tegen. Die is 2 meter lang en ook dus 2 meter breed. Maar Suleman lost dat weer op voor hem en die wint hier, denk ik, het duel. En die blijft aan de bal tegen de nummer 11. Die gaat nu ook naar de grond. Valt het versluit, krijgt de bal. Oh, Hempel.

0: de beste die verspeelt hem weer. En dan komt VOC weer met hun snelle buitenspelers. Die wordt nu verdedigd door Remco. Die probeert de bal weer te veroveren. En het lukt natuurlijk ook. En die speelt dan Robin de Man aan. Dan komt Almkerk weer via Niels Nieuwers tegen. Over de linkerkant. Maar Niels die verliest de bal en wel een inworp. U gaat de scheidsrechter van alles vinden. Oh, wacht even. De scheidsrechter legt het spel weer stil. Want er is denk ik iemand met bloed aan het hoofd. Of die moet in ieder geval naar de zijkant. Dus die wordt naar de zijkant gedurigeerd. Ja, die gaat natuurlijk niet rennen naar de zijkant. Dat snappen we wel. Oké, ik denk dat we weer verder gaan. Halverwege de helft van VOC mag Almkerk erin gooien. In de persoon van Jenna Koek gaat dit doen. Die bal die gaat naar achteren, naar Ruben Sabon. En Almkerk probeert toch te blijven voetballen. Want dat is wat ze het beste zijn. En dat blijft nu via de jongen, de Pelikaan, denk ik, dat die jongen heet.
1: Pelikaan of Van Gils?
0: Dus een Pelikaan of Van Gils heet het. Nou, die krijgt nu de bal in de 16. Maar weet je, dit is jongetjes tegen mannenvoetbal. En die verliest dus gewoon op krachten duel. En de nummer 2 van VOC peert de bal gewoon naar voren. Die doen helemaal niks meer. Er staat nog één man voorin, die van 2 meter lang en 2 meter breed. En Almkerk gaat weer over de linkerkant. En Koek wordt aangespeeld. Die krijgt daar de vrije bal. Hij blijft, mijn inziens blijft hij veel te veel achterin hangen. Dit doet Milan van Dijk heel goed. Steven Modersvot aan de bal aan de rechterkant. Die probeert de bal in de goal te krijgen. Nou, dat gaat via Valkie Besluisveld. Komen ze nu de 16 in. Valkie loopt. Ah, Valk, jongen. Die loopt de bal gewoon over de achterlijn. En dat is een achterbal. Ja, de VOC gooit die bal natuurlijk weg. Dit duurt allemaal secondes en zo. Ja, er moet toch wel een wonder gebeuren hoor. Wil Almkerk hier een goaltje maken? Het kan ook zomaar gebeuren, maar het ziet er niet naar uit. Het ziet ook dat de lucht eruit is en iedereen is kapot. We zijn ook al een dikke 100 minuten bezig natuurlijk. Dus voorlopig is de stand hier nog 1-0 met nog een dikke 10 minuten op de klok.
2: Ja, keren we zometeen snel terug uiteraard bij die beide wedstrijden. VOC Almkerk dus op dit moment de tussenstand van 1-0. En FC Axel Wilhelmina 26 met de tussenstand van 1-1. Er kan nog van alles gebeuren. Je hoort het na het nieuws van

0: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
1: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
2: WoonIdee. Dat is mijn idee.
3: WoonIdee in Veen.
2: Aan de Begijnhof. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hanta-virus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
10: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij voor een dag van de steltwerk en dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
11: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Mijn naam is Daniel Rowland.
11: Ik ben Remy van Kesten.
12: Ik ben Marcia van Kerkhoff
13: en ik speel op een cello van het
14: Muziekinstrumentenfonds.
15: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
16: Radiozender voor de gemeente Altena.
17: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
16: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
17: Met nu
16: AFM Weekendsport.
17: Dit is
18: ja, 6:05 is het inmiddels. En er wordt nog steeds gevoetbald op dit moment. Dus we keren snel terug naar de wedstrijd FC Axel Wilhelmina 26. Henk Treffers.
19: Ja, we maken er een heel dagje van hier in Axel. Officieel hebben we nog 6 minuten te spelen hier. Voordat we mogen starten met de penalties. En na vorige week, de wedstrijd waarin we zelfs 2 penalties misten. Is het niet zo dat we overlopen van vertrouwen qua strafschoppen. Echter, het lijkt er wel op dat het die kant uit gaat. Op dit moment is Joran de Laat die een achterbal neemt. En die schiet de bal tot over de middenlijn. Wordt die doorgekopt door Robert Bouwman. En de voorwaarts gaan er weer achteraan. En een van de verdedigers van Axel hanteert de lange bal. Waardoor de bal opnieuw bij Joran de Laat is. Regelmatig liggen er spelers uitgeteld op het veld. De temperatuur is om en nabij 27 graden. En het zonnetje blijft schijnen. Terwijl op dit moment Robert in de 16 van Axel probeert zijn mannetje te passeren. Speelt terug op Gerbrand Vos. En die geeft hem breed op Jamal Arikan. Jamal Arikan heeft de kans om uit te halen. En geeft hem niet aan Joey Stalker. Maar die kan net niet met de bal. Een van de beste spelers hier op het veld is vandaag de goalie van Axel. Die alleen geen antwoord had op het doelpunt van Kevin Van Es. Die hem vanaf een metertje 40 binnenpegelde. Axel neemt het hier weer over en ter hoogte van de middenlijn. Voorlopig nog 5 minuten te spelen en dan gaan we richting de penalties.
18: Ja, dan keren we uiteraard sowieso terug bij FC Axel Wilhelmina 26. En gaan we nu naar VOC Almkerk, Fred Koek.
20: Nog steeds 1-0 en er staan 12 minuten op de klok. Alleen het spel is even stilgelegen, of even, toch wel wat minuten met Remco den Beste. En Almkerk gaat nu gewoon pompen. Er staan nu veel mensen voor de goal. En een aantal mensen staan in ieder geval voor de goal. En Robin de Man is nu in de bal. Die komt naar Steven. En die komt aan de rechterkant. Die brengt de bal voor. En daar komt de bal. Oh, dat was Remco. Die had de bal voor het inkoppen, maar die mist de bal. Oh, dit was echt een kans op een hele goede kans op 1-1. Een goede actie. En Almkerk moet zo blijven voetballen. Kom op jongens, blijf voetballen. Kom op. Het levert de corner op, omdat de bal naast de goal gewerkt wordt door de verdediger van VOC. En Robin de Man gaat de corner schieten. Oh, Almkerk, jongen, wat een mogelijkheid was dit voor de gelijkmaker, zeg. En het was niet onverdiend geweest. Dit is zo'n hele zwakke corner, jongens. Die ballen moeten in de pot vallen. En weer Steven Molenschot die de bal onderschept. En die brengt de bal in. Kijk, die brengt de bal in. En dan wordt Niels Nieuwesteeg die kopt en de keeper kan de bal pakken. En ja. En die houdt hem natuurlijk heel lang vast. En VOC komt eruit. En Almkerk hier zakt half in. De keeper met een lange trap. Ja, toch wel een goede uittrap naar hun rechtsbuiten. Die controleert de bal. Die heeft Almkerk Jongsen tegenover zich. Nou wordt hij teruggespeeld naar het middenveld van VOC. En VOC is op de helft van Almkerk. En dat kan niet de bedoeling zijn natuurlijk. Soedeman die verdedigt mee. En nu ligt de bal vlakbij de cornervlag. En VOC nog steeds aan de bal. En Almkerk mag invoeren. Nou, kom op jongens. Nu een paar minuutjes heeft Almkerk voor die gelijkmaker dat de penalties genomen kunnen worden. De bal wordt ingehoord naar Steven en die speelt de bal naar Remco. En dan maakt hij een overtreding en Almkerk mag een vrije trap nemen. Maar dat is alleen maar tijd. Dat is alleen maar tijd. En dan moet Almkerk naar voren. En dan moet er in de goal. Jem, ga in de goal! Yeah. Niet te veel lopen met de bal, Remco. Dat is alleen maar vermoeiend, jongen. Je moet de bal laten lopen. Kijk, en nu, en die jongens... Dan komt de bal voor de goal. En dan komt Tilan van Dijk is aan de bal. Nee, die wordt uitverdedigd. De beste vangt de bal op. Die speelt hem terug van Sielen. Ja, daar moet ook de pot in. En die bal moet gewoon in de pot gegooid worden, jongens. Kom op. En dat doet Steven ook. En die verliest het duel. Nee, toch niet. En, ze blijven janken, maar Almkerk blijft pushen, hoor. Blijft pushen, maar VOC blijft nog overeind. En nu over de rechterkant kunnen ze uitverdedigen. Dat doet die laatste man best goed. En die schiet de bal toch uit. Dus Almkerk mag ingooien. Die komt hij naar Ruben Sebon. Ruben Sebon die speelt de bal, legt de bal voor zijn voet, draait eventjes naar het midden, speelt de bal terug. En dan moet Valk Versluisveld, die moet hem in gaan brengen en die brengt hem in. En dan gaat Niels even wat onderuit. Waarom is dat? Jammer. De bal wordt wel opgevangen door Remco weer en die bal moet er ook. En Stevens zat helemaal vrij aan de rechterkant. En speel die aan, Robin. Juist, dan wordt hij aangespeeld. Dan komt hij met zijn linkerbeen en die brengt hem weer in. Maar die is niet goed, wordt uitverdedigd. En VOC is zo de bal. En Steven die doet het wel goed. En Robin de Man aan de rechterkant wil de bal voor de goal brengen. En een cornerbal. Nou, daar gaan we weer. Jongens, kom op, Ruben Sibon erbij.
7: Kom op, keeper.
20: De klok staat op 15 minuten, maar het is zeker nog een minuut of drie. Dat kan niet anders. Nou, de laatste kans, misschien voor Halmkerk, komt die corner van Steven. Die komt goed voor. En daar is... Oh, nee hoor, dat werkt. Oh ja, dit doet hij niet zo goed natuurlijk. Nou, hij herstelt het enigszins. En Suleiman Bak kan de bal terugkrijgen. En Suleiman Bak brengt de bal in, maar dat is niet goed, jongens. Die zijn veel te kort. Die moeten dieper in. En dan gaat Jenna Koek naar de bal. Die kopt hem door. Die komt naar Niels Nieuwen. Oh! En dan... Ze heeft hij een achterbal. Nou ja, dit is zonde. Nou ja, Halmkerk knopt er wel voor in ieder geval. De achterbal. En nu blijven spelers liggen. En nu de scheidsrechter zijn klokje. Ja, ze hebben allemaal kramp, jongens. Het is 120 minuten ballen. We zitten nu 1 minuut in de verlenging. De scheidsgever nog 1 minuut aan. Nou, de keeper die blijft lekker lang staan natuurlijk. Die probeert de bal naar voren te peren. Nou, dan komt de bal. Die gaat naar de helft van Halmkerk. Die wordt daar opgevangen door die gozer van 6 meter. Die komt de bal door. Naar de buitenspeler, maar die heeft geen lucht meer. Sluit de bal gewoon aan en die speelt de bal gewoon aan bij de VOC. Nou, Janne Koek verdedigt de bal terug. Die mag nog snel ingooien, die gooit er nog wat vaart in. En de bal naar Steven. De bal, Janne moet voor de goal zijn, kom! We moeten voor de goal zijn!
7: Naar de goal!
20: Kom maar! Ruben Sibon aan de rechtsbuitenkant, die wil zijn man voorbij, die gaat zijn man voorbij. Ruben Sibon die komt de 16 in, die wordt goed verdedigd. Wordt prima verdedigd en de verdediger die weet ook hoe hij dat moet doen. Maar Halmkerk heeft de bal weer. En Jenna Koek heeft nu de bal, die moet voor de goal komen. Daar komt de bal voor de goal, maar die is ook niet goed. Die komt bij Robin de Man, die kan de bal aannemen. Op de 16 meter, die wil draaien. Wordt ook verdedigd. En dan Remco de Beste, die wil hem inbrengen. En ook die bal wordt verdedigd, die komt weer terug bij Remco. En weer bij VSC en die peert hem nu naar voren. En dan zal het zometeen toch wel voorbij zijn. Nou, Halmkerk wint hem nog steeds. Suleiman Ba aan de rechterkant, de rechtsbackpositie. Die bal die moet voor de goal, jongens, kom! Dan gaan ze hier lopen combineren, maar dat is niet de bedoeling. En, oh, Jens.
7: Jongen.
20: Dat doet hij wel goed, hoor. Dat doet hij goed. Speelt Milan aan, speelt Robin aan. Het is 1,05 meter voor de 16. Speelt Steven Molenschot aan. Oh, die verliest de bal. Waarom peren ze die bal er niet gewoon in? Ja. Kom, Steven, tweede bal erin. Nee, die is ook niet goed en die kan de keeper gewoon pakken. Nou, dit zal wel het laatste zijn. De scheidsrechter kijkt op zijn klok. En Halmkerk heeft natuurlijk een perfect seizoen gedraaid net deze na-competitiewedstrijd. En de VOC is natuurlijk gewoon een goede ploeg, een vierde divisieploeg. En ja, dat je daar niet van verliest in de 90 minuten is natuurlijk al een prima prestatie van het ploegje van Halmkerk. Dat toch nog steeds gewoon naar voren gaat. Maar Milan doet gewoon niks. Die denkt dat hij buitenspel staat. En de jongste die verliest hier de bal en VOC verdedigt simpel uit naar de keeper en die zal de bal naar voren peren. En dan fluit de scheidsrechter af. En het einde is in Halmkerk. Ze verliezen met 1-0 in VOC. Mag door naar de tweede ronde van de na-competitie tegen HVV uit Den Haag. Einde seizoen, einde periode. Vincent de Klerk bij Halmkerk. Einde voor nog eens 7 spelers. Ik denk dat Halmkerk een prima seizoen gedraaid heeft. En daar houden we het bij. Terug naar de studio.
18: Ja, waar wij terugkeren naar FC Axel Wilhelmina 26. Henk Treffers.
11: Ja, en ik denk wat Wilhelmina betreft dat ze een hele puik het tweede seizoen zelf hebben gedraaid. Met de winterstop stonden we 1-laatste geloof ik. En hier in Axel mogen we gaan proberen door 5 penalties binnen te schieten om te kijken of we de tweede ronde van de na-competitie kunnen halen. Want het is zover, de scheidsrechter heeft de wedstrijd afgefloten. En we gaan zo dadelijk zien of dat de tombola van de penalties ons deze keer gunstig is gezind. Na vorige week, waarin Tim de Laat en Kevin van Es beide een penalty misten in de wedstrijd tegen GDC, neem ik aan dat ze afgelopen week toch wel wat op geoefend hebben daar. Daarmee. Tim is zojuist ingevallen. Dus ik denk dat een van de penaltynemers wordt. Die viel in 3 minuten voor het einde van de tweede verlenging. Dus ik denk dat die sowieso bij de 5 strafschopnemers hoort. En we gaan zien wat in principe de goalie van Axel is, wat mij betreft de man of the match. Een hele puike doelman die een goede wedstrijd heeft gespeeld. Dus we gaan zo dadelijk zien of dat hij ook goed is in het nemen van penalties.
19: het lijkt erop dat er eerst nog links en rechts een drankje wordt genuttigd voordat we gaan starten. Dus we gaan dat meemaken zo dadelijk.
18: Nou, keren we zometeen even terug bij Henk Treffers. Dus bij de wedstrijd FC Axel Wilhelmina 26. Zometeen dus strafschoppen die genomen moeten.

0: gaat beginnen hoor. Bij de wedstrijd FC Axel Wilhelmina 26. We keren terug naar Henk Treffers.
1: Ja, het is Tim de Laat juist ingevallen. Die de eerste penalty voor Wilhelmina gaat nemen. Hij legt de bal nu op de stip. En we gaan meemaken of dat Tim deze keer wat scherper is dan vorige week. Toen schoot je hem voor de keeper rechts naast het doel. Net naast. Scheidsrechter fluit. Tim heeft zijn aanloop. En hij schiet hem nu in dezelfde doel nauwkeurig binnen. Er staat hier nu 1-0 qua penalties voor Wilhelmina 26. Ik weet niet of dat je in de uitzending wil houden. Of...
0: Ik blijf zeker graag bij je, Henk, ja.
1: Oké. Nou, keeper Joran de Laat, die komende seizoen is bij GVV 63 wat keeper. Die staat inmiddels op de lijn. Nummer 10, als ik het goed heb onthouden, Eddie Wouter. Die gaat de eerste penalty voor Axel nemen. De geel-zwarte supporters die in grote getal aanwezig zijn, die zijn met trommel en vlaggen enzovoort achter de doel van Joran gaan staan. Maken de nodige herrie. Scheidsrechter vindt dat de bal niet helemaal goed op zijn plaats ligt. Dus nummer 10 gaat hem opnieuw even klaarleggen. Neemt zijn aanloop. Scheidsrechter blaast op zijn fluitje. Hij denkt nog even na. En zoals je hoort, schiet hij hem binnen rechtdoor het midden van de doel. En dat betekent een 1-1 stand qua penalties. Anthony van Wijk, wat mij betreft vandaag de beste speler van Wilhelmina 26. Die is de tweede die er eentje mag nemen. Hij heeft er zin in, want hij zet een lichte versnelling op. Hij gaat richting de 16 meter. De keeper probeert het maar nog enigszins te beïnvloeden door middel van een praatje. Anthony is normaal gesproken een coole kikker. Speelt achterin met nummertje 2. Neemt zijn aanloop en schiet hem. Onhoudbaar voor de keeper in hetzelfde hoekje binnen waar ook Tim de bal binnen stoot. Dus rechts voor de keeper. Dan gaan we nu kijken naar de nummer 16, geloof ik. 15 of 16. Van Axel, een van de voorroutespelers in ieder geval. Een van de snelle jongens. Ongeveer heel Axel heeft ook een gele kaart gehad vanmiddag. Dus wat dat betreft hebben ze het richting de scheidsrechter in ieder geval in evenwicht gehouden. Dit lijkt ook een linksbenige speler. De nummer 15 van Axel Joran staat op het lijntje. Met zijn handen omhoog. Deze speler is hier te midden. Dus dat betekent een 2-2. En dan krijgen we Jamal Arikan. Eigenlijk een van de belangrijkere spelers in de tweede seizoenshelft bij Wilhelmina 26. Die gaat komend seizoen ook vertrekken na een jaartje of 4 op de Abbott hebben gespeeld. Gaat terug naar zijn oude vereniging Vlijmense Boys. En hij gaat laten zien dat hij het nummer 14 waardig is. Legt de bal op de stip. Nou, dat de scheidsrechter daar ook mee eens is. Eens de haal op. En die gaat er niet in. Pieter van Axel duikt nu naar links en houdt de bal van Jamal Arikan tegen. Waardoor ze dus op voorsprong kunnen komen. Dus de eerste is gemist. En het Axel publiek die gaat uit een pannetje wat dat betreft. Nu krijgen we de nummer 6 van Axel die hem gaat nemen. Dus voor Axel is het heel simpel. Nu binnenschieten en de volgende ook. En dan is de buik binnen. Een rechtsbenige speler. Neemt niet zo lang aanloop. Joran zat er heel dichtbij. Maar hij... Ik dacht even dat je hem tegenhield, maar hij valt toch binnen. Dus er staat het nu 3-2 in het voordeel van onze gastheren in Zeeuws-Vlaanderen. Gerbrand Vos is de vierde die hem voor Wilhelmina gaat nemen. Gerbrand die wist hoe vast basisspeler is. Hij veegt even de stof van de penaltystip. Heeft zijn aanloop. Zijn rechtsbeen te spelen. En hij schiet hem, het is misschien wel de beste, hij schiet hem boven de bovenste helft van het doel voor de keeper aan de rechterkant binnen. Dan staat het weer 3-3. En is het dan Axel om op voorsprong te komen. Ik ben geloof ik nooit zo lang in jullie uitzending geweest, joh. hoe kun je de penalty-serie spannend maken?
0: Ja, nummer zo dus.
1: Op deze manier. Nummer 4. De enige verdediger van Axel die komend seizoen hier ook nog speelt, heb ik me laten vertellen. De rest die was wat op leeftijd en die gaat ermee stoppen. En deze speler moet volgend jaar hier ook nog de wei in. Dus die gaat hem ongetwijfeld door de midden binnenschieten. Hij was niet hard, maar hij was wel geplaatst. Dus Axel staat weer op voorsprong. En nu is het Rick van Enkhuizen ingevallen. En die gaat proberen om Wilhelmina ook in de race te houden. Als deze er niet in gaat, dan is het buiten voor Axel. En anders heeft Joran nog een kansje om ons een rondje verder te helpen. Of in ieder geval de verlenging van de penalty serie. Ik zou wel bijpassen trouwens op deze middag. Rick neemt zijn aanloop. En schiet hem ook onhoudbaar binnen. Dus we staan weer gelijk. En de nummer 16, nu is het wel 16, is juist altijd 15. De nummer 16 van Axel. Ik denk de snelste speler op het veld vanmiddag. Die mag de beslissende waarschijnlijk voor Axel gaan nemen. We gaan het zien. Het is overigens gezellig druk hier op het sportpark. Wilhelmina slingert de sirene nog een keer aan. Het balletje ligt op de stip. Scheidsrechter gaat blazen voor de laatste keer. Ik hoop eigenlijk niet voor de laatste keer. Ja, nummer 16 zet handjes in de zij, neemt zijn aanloop. Het schiet hem over. We hadden het eigenlijk kunnen voorspellen. En we gaan verlengen met de penalties. En Koen van der Maat is de volgende die hem gaat nemen. Ik hoor overigens dat op de Ebbe is vandaag finale dag. Met de laatste finale Koza de Boys 3 tegen Pelikaan 6. En dan schijnt ze compleet uit de hand te lopen met zeg dat hij een politieagent wordt. Dus wat dat betreft zitten we iets te ver vanuit om daar iets aan te kunnen doen. Maar Koen van der Maat staat achter de bal. Ja. Koen van der Maat staat achter de bal. En een van de grensrechters vindt dat een van de jongens niet op de reclameborden mag staan of zo. Dus Koen moet nog een keer de bal goed leggen. Koen heeft zijn haal ook. En de keeper duikt deze uit. Dat was toch niet zo heel slecht genomen. Alleen die keeper die was razendsnel in de hoek. En is er bij buiten te werken. En dan krijgen we de nummer 2 van Axel. Die voor de tweede keer mag proberen om Axel naar de volgende ronde te helpen. Hij niet voor de tweede keer. Maar Axel had al eerder de kans om de wedstrijd te beslissen. Het is een van de verdedigers die gaat stoppen. Neem aan tenminste dat het met nummertje 2 een verdediger is. En als hij deze binnen schiet, dan is het buiten voor Axel. Hij neemt zijn aanloop. En hij schiet hem binnen. Wilhelmina 26 heeft zijn puiken seizoenstellig gespeeld. Na competitie gehaald. En we kunnen nu op ons gemak aan toeleven naar het komende seizoen in een mooie derde klasse.
0: Kijk, dan spreken we elkaar het volgende seizoen weer wat mij betreft, Henk.
1: Helemaal goed. Spreek me zo af, Kevin.
0: Dankjewel voor nu. Hoi.
1: Hoi, hoi.
0: Henk Treffers dus. Wij aanwezig bij de wedstrijd FC Axel. Wilhelmina 26 moest besloten worden dus in een strafschoppenserie. Met ook nog een verlenging uiteindelijk. Dus heeft FC Axel dat over de streep getrokken. Ja, en als we dan even gaan kijken nog naar de einduitslagen van het voetbalprogramma van vanmiddag. VOC Almkeer krijgt een 1-0. De thuiswedstrijd Almkerk-VOC eindigt in 1-1. En daarmee is dus VOC door. En Almkerk kan volgend seizoen zich weer op gaan maken voor de eerste divisie. FC Axel, Wilhelmina 26 zojuist gehoord, eindigde ook na extra tijd in 1-1. En zojuist in de strafschoppenserie wist FC Axel dat over de streep te trekken. Herofina Sparta 30 eindigde in 5-2. Daarmee is Herofina door naar de volgende ronde. En Sparta 30 speelt volgend seizoen gewoon weer in de vierde klasse. SVS 65 Woudegum eindigt in 2-1. Woudegum dus gedegradeerd naar de vierde klasse. En als laatste Noah 32 tegen Bes werd geëindigd in 6-0. Dat betekent dat volgende week Noah 32 zich kan opmaken voor de volgende ronde. Volgende week zaterdag op het programma Olympia 60 tegen Noah 32. En mocht Noah 32 die ook weten te winnen, dan is er op 13 juni ook nog een finale wedstrijd. Ja, en morgen dus in het kader van datzelfde na-competitieprogramma moet ik zeggen. De eerste ronden in de vierde, vijfde klasse van het zondagvoetbal. Dusselse Boys tegen Devo. Wedstrijd begint om 14:30. En mocht Dusselse Boys die wedstrijd winnen, dan spelen zij volgende week zondag 7 juni de finale op neutraal terrein. En dan is dat de finale Verdy tegen Dusselse Boys. Maar goed, dat moet morgen blijken of Dusselse Boys die wedstrijd weet te winnen. Ja, en daarmee kwam het einde van dit programma AFM Weekendsport. Ja, een beetje een raar moment om te stoppen. Maar goed, het programma zit erop. Volgende week, dan zijn we er uiteraard wat mij betreft weer. Dus graag tot dan.

0: FM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent.

0: Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met nieuw ontwerp webdesign aan de Beijerinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
1: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
0: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modes vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modes in Dussen. A style for every story.
4: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
9: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
4: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
9: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
1: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
10: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
5: Radioreclame via AFM werkt.
7: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
11: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
5: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
11: Met nu
5: non-stop muziek.
11: Dit is AFM.

0: is AFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
5: Mijn naam is Daniel Rowland.
6: Ik ben Remy.
7: Ik ben Marcia van
8: Marker. En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
9: Ik ben Nadine
8: Vincent. Ik speel op een viool van het
9: Muziekinstrumentenfonds.
4: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
2: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
10: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak...

0: vaak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis, bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In de wolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Waar het om draait, staal. Kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
5: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
8: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
8: Met nu
1: non-stop muziek. Dit is

0: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
1: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP.

0: NAP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works ProTime de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
5: of bel 0183-820-303 voor meer informatie.
6: Bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
7: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee
8: in Veen. Aan de Begijnhof.
4: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
9: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
10: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
11: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
10: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
11: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
9: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
12: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
13: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
14: Mijn naam is Daniel Rowland.
15: Ik ben Remy van Kesten.
16: Ik ben
15: Marcia
16: van
15: Muziekinstrument.
16: En ik speel op een cello van het Muziekinstrument.
17: Ik ben Nathalie.
13: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
10: Radioreclame via AFM werkt.
11: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
10: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
10: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
10: non-stop muziek.

0: Dit is AFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
3: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
4: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
5: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8:00 vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25.

0: 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij voor een dag van de steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
5: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
4: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
5: Met nu
4: non-stop muziek.
5: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is

0: duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
2: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
4: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Mijn naam is Daniel Rowland.
8: Ik ben Remy van Kesten.
9: Ik ben Marcia van Kesten. En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
10: Ik ben
9: Nadine Vindler.
6: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
3: Radioreclame via AFM werkt.
4: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
4: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
4: Met nu
3: non-stop muziek.
4: Dit is

herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede.

0: AFM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
1: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
2: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
0: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
3: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
1: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben 10.000 aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De radiozender voor de gemeente Altena.
9: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
9: Met nu
6: non-stop muziek.
9: Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle naar de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish. Greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht. En dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer.

0: weer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
1: non-stop muziek.
2: Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht. Dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is